0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Rond deze tijd start er een nieuwe flitsmarathon. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne Berger van onze federale politie.
2: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
1: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het klopte promovendus KV Kortrijk met 3-0. Onder meer Vetlessen, Forbes en Tressol die scoorden. Maar het kan nog beter, zegt clubspeler Joaquin Seys.
3: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk. Want elke match telt.
1: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 111 miljoen euro rijker. Opvallend, het is al de derde keer in iets meer dan 2 maanden dat een Belgische speler de jackpot wint. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.
4: Let's go, girls.

0: But you're just a boy.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. De politie houdt opnieuw een flitsmarathon, de 25ste al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne Berger van onze federale politie.
2: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
1: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke ruil tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden. En landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het klopte promovendus KV Kortrijk met 3-0. Onder meer Vetlessen, Forbes en Tressol die scoorden. Maar het kan nog beter, zegt clubspeler Joaquin Seys.
3: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen voor tabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
1: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Shh, luister.
3: Hoi, papa.
2: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japan.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Yellow. Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. De oom van de jongen van 7 in Merchten is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN gaf de man toe dat hij de jongen een pedagogische tik gaf, maar dat hij niet de intentie had om te doden. Voorlopig blijft er dan ook nog veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. De jongen kwam donderdag om door kindermishandeling. Journaliste Katrien Sales.
2: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld en dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
1: Ook de moeder en de vriendin blijven aangehouden. Zij worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek loopt. Sinds 6 uur vanmorgen houdt de politie opnieuw een flitsmarathon, de 25e al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne Berger van onze federale politie.
3: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
1: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden. Landskampioen Club Brugge heeft zijn competitiestart niet gemist. Het won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Clubspeler Joaquin Seys.
4: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En we winnen comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
1: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 111 miljoen euro rijker. Opvallend, het is al de derde keer in iets meer dan 2 maanden dat een Belgische speler de jackpot wint. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer. Temperaturen tot 31 graden dan. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: Joe.
1: Easy.
2: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
6: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met vanavond Live at the Beach.

0: Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music. Dit is Joe. Shh. Luister.
1: Hoi, mama.
0: De natuur ontwaakt. Oeh. En daar, mama. Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5+1 gratis op Aquarius.
10: 5+1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
12: Joe Easy.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. De oom van de jongen van 7 in Merchtem is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN gaf de man toe dat hij de jongen een pedagogische tik gaf, maar dat hij niet de intentie had om te doden. Voorlopig blijft er dan ook veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. De jongen van 7 kwam donderdag om door kindermishandeling. Journaliste Katrien Sales.
5: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
4: Ook de moeder en de vriendin blijven aangehouden. Zij worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek loopt. In Vlaanderen is vorig jaar opnieuw bijna 190 hectare bos verdwenen of zo'n 265 voetbalvelden aan bomen. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Opvallend, er werd vooral bos gekapt in de steden. In de stad Antwerpen verdween bijna 50 hectare aan bos. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering dat er zo'n 100.000 hectare bos bijkomt. Al maar meer mensen doen aan lange termijn sparen via tak 21 of tak 23 levensverzekeringen. Vorig jaar ging het om ruim 550.000 Belgen. Het zijn er 30.000 meer op twee jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die anders Kamerlid Arthur Orléans heeft opgevraagd. Dankzij lange termijn sparen krijg je per jaar zo'n €735 fiscaal voordeel. Maar opvallend, alleenstaanden zonder familie hebben daar geen recht op, zegt Orléans.
6: Dat is eigenlijk gewoon een hiaat in de wetgeving. Je moet een tweede begunstigde opschrijven voor het geval dat jij overlijdt. Mag die tweede begunstigde, dat mag niet eender wie zijn. Dat moet ofwel een wettelijk echtgenoot zijn, ofwel een broer of een zus. Maar alleenstaanden die geen familie meer hebben, die vallen dus uit de boot. En het is ook vooral onrechtvaardig.
4: Bevoegd minister Jan Bon bekijkt of de regels aangepast kunnen worden. In Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko, zijn nu al minstens 141 doden gevallen sinds de massale toestroom van migranten vorige week. Dat melden Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. Eerder was er nog sprake van 88 doden. Vorige week probeerden meer dan 70.000 migranten Ceuta te bereiken. 70.000 van hen zijn intussen teruggestuurd naar Marokko. Mogelijk loopt de dodentol nog op. Landskampioen Club Brugge heeft zijn competitiestart niet gemist. Het won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Clubspeler Joaquin Seys.
7: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen een fortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
4: Want vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Easy Live, Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
1: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
2: Zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: getrakteerd. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Een goede morgen vanuit Westende, Joe Paradise Beach. De voorlaatste dag, maar we gaan vandaag dansen in de zon. En ik laat je meezingen, zo meteen al. Eerst het nieuws, want het is 10 uur. Serafien Smit.
3: Goedemorgen. Er wordt al maar meer bos gekapt in Vlaanderen. Lange termijn sparen is in trek. En geen kwartfinales voor Elise Mertens in Ontario. In Vlaanderen is vorig jaar opnieuw bijna 190 hectare bos verdwenen of zo'n 265 voetbalvelden aan bomen. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Opvallend, er werd vooral bos gekapt in de steden. In de stad Antwerpen verdween bijna 50 hectare aan bos. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering dat er zo'n 100.000 hectare aan bos bijkomt. Al maar meer mensen doen aan lange termijn sparen via tak 21 of tak 23 levensverzekeringen. Vorig jaar ging het om ruim 550.000 Belgen, 30.000 meer in 2 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Anderskamerlid Arthur Orléans heeft opgevraagd. Dankzij lange termijn sparen krijg je per jaar zo'n 735 euro fiscaal voordeel. Maar opvallend, alleenstaanden zonder familie hebben daar geen recht op.
4: Dat is eigenlijk gewoon een hiaat in de wetgeving. Je moet een tweede begunstigde opschrijven voor het geval dat jij overlijdt. Mag die tweede begunstigde, dat mag niet eender wie zijn. Dat moet ofwel een wettelijke echtgenoot zijn, ofwel een broer of een zus. Maar alleenstaanden die geen familie meer hebben, die vallen dus uit de boot. En het is ook vooral onrechtvaardig.
3: Bevoegd minister Jan Bon bekijkt of de regels aangepast kunnen worden. En tennis. Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi in Canada. Mertens verloor van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-2. Osaka is de voormalige nummer 1 van de wereld. Ze staat nu 13 op de wereldranglijst. Mertens is 24ste. Het is zonnig en helder, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselen zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
2: Er staan op dit moment 2 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de buitenring in Brussel, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 14 minuten. En op de binnenring ook 11 minuten tussen Machelen en Zaventem.
0: Joe Paradise Beach, ja, ja. Met Carol Schmitz.
2: Goedemorgen.

0: Tata, Jimmy Cliff en Wonderful World, Beautiful People op deze schone zaterdagochtend.
1: Joe Paradise Beach.
0: En een goedemorgen vanuit Westende. Je voelt het gewoon aan alles. Het wordt een Grand Cru dag. Kijk naar dat weer. Dat stralend licht. Zomer in het land. En we hebben vandaag hier bij Joe in Westende een topprogramma. Zoals je weet vanavond, Aaron Blommaert heeft een live optreden hier boven op het dak. Het is een stevig dak hoor, dus dat komt helemaal in orde. Sfeer is goed. Vandaag op de radio Evi Hansen. Straks, vanmiddag is het. Tess Goossens komt ook tussen 12 en 2 met Tess on the Beach. En de gast is Sven Ornelis. En Sven komt alles vertellen over de vakantieplannen die je absoluut nog kan maken en wil maken. En ik ben Carlos Smits, ik ben bij je tot 12 uur. En ik dacht, ik trek een wit t-shirt aan. Het is zo mooi weer. En ik hoor dus bij de club van mensen die als ze een wit t-shirt aantrekken... Dus je moet eens raden hoe lang het dan duurt bij mij voor er een vlek op is. Ik denk 50 minuten of zo. Ik doe er net een slokje van wat drank en yes, ik heb het al vlakken. Maar kijk, ik trek me er niks van aan. De sfeer is goed en ik heb topplaten bij. Goedemorgen.
1: Joe Summer.

Alex Warren maakt echt de ene hit naar de andere. Dat was Passenger. Het is zaterdag de 8 augustus. Toch een aantal mensen jarig vandaag. Heel wat luisteraars. Patricia Bemelman bijvoorbeeld. Die zegt, joepie, ik ben samen met Jelle Kleijmans jarig. Dat klopt, onze Jelle is ook jarig. Maar nog altijd de beroemde andere jarige van vandaag. David Howell Evans. Misschien zegt die naam je niks, maar iedereen kent hem als The Edge van U2. Hij bereikt de grens van 65 lentes. Geboren 8 augustus 1961. Ik vind dat altijd een goede reden om U2 nog eens op te leggen. With or without you.

0: speciaal voor de verjaardag van The Edge, van U2. Is jarig dus, 65 geworden, onlangs stond hij ook nog per verrassing op het podium van Tomorrowland bij Martin Garrix. In de 80's klonk het zoals Widow Without You. Zometeen Simple Minds en ook Tina Turner na dit.
1: Amai, ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
7: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.

0: Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die je kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Code yellow!
4: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim. Nog steeds al vol thee.
5: This is a mozzarella van Lynch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lynch Garden.
6: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis met... een

Omdat het vandaag een superhete dag kan worden. Disco Inferno, Tina Turner, Joe Paradise Beach voor laatste dag. We gaan eruit met een knal. Dit zijn Simple Minds, het nummer dat ze zelf schreven nadat ze met Don't You Forget About Me wereldwijd succes hadden. Ze dachten, we gaan die zelf een wereldhit schrijven. Ze deden

0: Where Did You Go My Summer Love? Je zou dit kunnen tegenkomen in Westende, denk ik. Reggie. Er staan op dit moment twee files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de buitenring in Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 19 minuten. Op de binnenring tussen Machelen en Zaventem 11 minuten extra. Sta je nog op een andere plaats aan te schuiven op een van de snelwegen, verlies je minder dan 10 minuten.
1: Joe Paradise Beach met Carol Smits.

Goedemorgen, welkom bij Joe, live van op Joe Paradise Beach. Het is onze voorlaatste dag hier in Westende en vanavond hebben we hier een lekker feest, ook. Good times, great music, dit is Joe. Want Aaron Blommaert komt optreden. Ineke van Hazenvelde uit Herzelen komt ook. Die zegt, kan je tijdens dat concert ook nog bubbelwafels kopen? Of is dat, ja, uiteraard. Er zijn bubbelwafels zolang je wil. Ineke, van harte welkom. Dit is Mattia.

Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met vanavond Live at the Beach. Aaron.

0: Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music. Dit is jouw. Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie visje.
3: Of een lekkere langoustine.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
4: de Vos Lemmes.
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
6: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruy.be.
8: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Good times.
0: Great music.
1: Dit is Joe Paradise Beach.

Ja, eigenlijk zo nu we dat hele generaties overstijgt. Want het is verschillende keren ook een hit geweest. En terecht ook Sniffin' the Tears. En Driver Seat op deze schone zaterdag. En welkom op Joe Paradise Beach. Live in Westende. Straks vanaf 12 uur hoor je Tess on the Beach. Dit weekend. Ook dus morgen. Stijn Meuris, morgenmiddag. En vanmiddag komt onze Sven, Sven Ornelis, aanschuiven. Hij vertelt dan over zijn favoriete vakanties. Gaat het zonder twijfel over Barcelona hebben, maar als

Het was een nummer 1 in 1987, in de zomer natuurlijk. Wat dacht je? La Isla Bonita en Madonna. Ed Sheeran is veroordeeld door een rechtbank in het Britse Bradford, omdat een van zijn auto's, een Aston Martin, niet verzekerd was. En dat is een beetje opvallend. Hij zegt dat hij er zelfs niet mee gereden had. Volgens Ed was het gewoon een misverstand. Hij zegt, ja, als ik het had geweten, ik had de verzekering en de keuring meteen in orde gebracht. Maar zo gaat dat dan met de wereldsterren. Een auto meer of minder was het gewoon vergeten. Kijk, die 1200 euro zal...

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je een speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik heb zin in een fruitsla.
6: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
8: Amai, ik sla direct met een slag.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Dit is jou. En ook voor jou een fijne zaterdagochtend vanuit Westende, Joe Paradise Beach. Top later voor 12 uur met Alvaro Soler, The Spice Girls en Toto. En nu het nieuws, want het is ondertussen 11 uur geworden. Serafien Smits.
10: Goedemorgen. No-shows blijven een plaag in de horeca. Dat koppel dat dood werd teruggevonden in huis stierf aan een overdosis. En onze voetbalclubs doen goede zaken deze transferperiode. Steeds meer restaurants krijgen te maken met no-shows. Dat zijn klanten die last minute afzeggen of helemaal niet komen opdagen. Op 3 jaar tijd is het aantal met 40% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Zenchef, het grootste reservatiesysteem van ons land. Horeca Vlaanderen betreurt de stijging. Matthias de Caluwe.
11: Dat is enorm problematisch. Hè. Je voorziet je medewerkers op het aantal mensen dat gereserveerd hebben. Je hebt je producten aangekocht. Dat is eigenlijk allemaal voorzien. Als dan last minute mensen niet komen opdagen, dan zit je met enorm veel kosten. En die tafels nog gevuld krijgen die avond zelf, ja, dat is echt niet evident. Dat is echt niet leuk en heeft een grote financiële impact.
10: Bij gastronomische restaurants zoals een sterrenzaak ligt het aantal no-shows hoger. Het koppel dat de afgelopen maandag dood werd teruggevonden in hun woning in Brugge stierf aan een overdosis, dat schrijft HLN. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Hun zoon van 14 vond hen terug op hun kamer. Volgens het onderzoek zijn er geen sporen van geweld gevonden. Ook de autopsie op de lichamen bracht geen duidelijkheid over de oorzaak. En onze Belgische voetbalclubs hebben al voor meer dan 268 miljoen euro aan spelers verkocht, halfweg de transferperiode. Dat is nu al het op twee na hoogste bedrag ooit, zo'n 110 miljoen euro minder dan vorig jaar, het recordjaar. De toptransfer deze zomer was die van Club Brugge-speler Christos Tsolis. Die ging voor een recordbedrag van 40 miljoen euro naar de Engelse kampioen Arsenal. In totaal verkocht club al voor zo'n 100 miljoen euro. En het is zonnig en helder, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. En ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
9: Er staan op dit moment 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de E313 in de richting van Hasselt. Dat komt door een ongeval tussen Geel-West en Ham. 22 minuten op de buitenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem. 20 minuten op de binnenring tussen Machelen en Zaventem. 13 minuten in de richting van de kust op de E40 tussen Merelbeke en Drongen. 14 minuten de Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 12 minuten en tot slot richting Brussel de E19 tussen Vilvoorde, de Luchthavenlaan en Machelen. 11 minuten extra. Joe Paradise Beach. Met Carlos.

0: Spice Girls.
1: Joe Paradise Beach.
2: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: Oh, dit is de voorlaatste dag. Maar ik zei het straks al, we gaan er vandaag uit met een knal. Met straks Thijs on the Beach tussen 12 en 2. De gast is onze eigen Sven Nelis. Later vanmiddag is er ook Evi Hansen. En vanavond is er ook Brecht op de radio. En hierboven op het dak ook het gratis optreden van Aaron Blommaert. Aaron begint eraan om 8 uur. En dan morgen nog een laatste dag. En dan pakken we in. Maar ook volgende week is het nog altijd zomer. En we hebben hier bij Joe uiteraard nog plannen. Het is niet dat we de deuren dicht doen. Integendeel, volgende week kan je namelijk vanaf donderdag tot en met zondag opnieuw naar Rijvers in Lievegem. Heel sympathiek, tof festival. Een festival eigenlijk voor de hele familie. Er staan ook heel wat mooie namen op de affiche. Clouseau, Guus Meeuwis, K3, Laura Tesoro, Bazaar en vele anderen. Sven gaat er ook een DJ-set draaien. Zijn Ornelis Goes 80s. En zondag is er ook een ander leuk DJ-duo. Onze collega's Jarno Ponnet en Tom de Kok. Op onze website joe.be kan je nu al een duo-ticket winnen voor een festivaldag naar keuze. Dus donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag. Maar. Onze Evi Hansen mag vanmiddag en ook morgenmiddag ook nog een vamping-pakket weggeven. Dan vraag ik me af, wat zou dat zijn? Een vamping-pakket. Wat is het? Hoe je kan winnen? En wat het is, moet ik even opzoeken, maar ik vertel het je zo meteen. Ondertussen, weet jij, Evi is er al. Oh, oké, daar kan ik het meteen aan vragen, toch? Eerst Alvaro Soler, La Cintura.

0: Co-promo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
1: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
4: Code Yellow!
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Dit is Jo.

Britney en Toxic op Joe Paradise Beach. Zometeen met Queen en David Bowie en Under Pressure. En ook DJ Licious en Milo. En straks vanaf 12 uur een nieuwe aflevering van Tess on the Beach. Met Tess Goossens en de gast vandaag is onze eigen Sven Ornelis. Over zijn vakanties en herinneringen en tips. Ik zei het er net al over Rijvers, dat geweldige sympathieke festival. Volgende week, vanaf donderdag in Lievegem. Het leukste familiefestival in Vlaanderen, en dat is niet overdreven. Volgende week dus, vanaf donderdag tot en met zondag, kan je daar op verschillende podia genieten van concerten voor jong en oud. En op onze website joe.be kan je niet alleen duo-tickets winnen. Je maakt dit weekend ook bij Evi Hansen tussen 2 en 6 kans op een vamping-pakket. En nu weet ik ondertussen wat het is. Je mag dan overnachten in stijl, in een luxe glamping-tent. Ofwel doe je dat met de familie, met je gezin. Je kan uiteraard ook vrienden meenemen in totaal 4 personen. De toegangstickets voor de 4 festivaldagen zijn er uiteraard ook inbegrepen. En we zorgen ook voor parking, toch wel handig. Het is een mooie prijs om Rijvers van op de eerste rij te beleven, dag en nacht. Er gebeuren altijd plezante dingen, dat weet ik van vorige jaren nog. Wat moet je daarvoor doen? Je moet deze namiddag, maar ook morgen, goed luisteren naar Evi Hansen. Tussen 2 en 6 gebeurt het. Ik ga nu maar al even de volledige line-up van Rijvers bekijken, want het zit namelijk zo. Als Evi in haar show een volledige song speelt van 1 artiest die op de affiche van Rijvers staat, dan moet je actie ondernemen. Dan open je de app, dan stuur je straks Rijvers en zo maak je kans op dat beroemde vamping pakket.

0: voordeel van zo'n slapende satelliet, die sleeping satellite, is dat je ze niet hoort snurken, maar je ziet ze wel aan de nachthemel als lichtje voorbij vliegen. Desmond Archer was het uit de jaren 90. Groot hit toen. Het is ondertussen 11:40. Er staan op dit moment 6 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de E313 in de richting van Hasselt. Tussen Geel-West en Ham 38 minuten. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel 18 minuten. De buitenring in Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 17 minuten. Op de binnenring tussen Machelen en Zaventem 13 minuten. In de richting van Brussel nog op de E19. Tussen Vilvoorde, de Luchthavenlaan en Machelen 14 minuten. En tot slot richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 11 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Met Carol Schmitz.

We zijn haar niet vergeten hoor, Olivia Newton-John. Want het is vandaag al 4 jaar geleden dat ze overleed. In 22. Maar wat een zangeres. Dit was een van haar nummer 1 hits samen met ILO. En Xanadu.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
3: Voorwaarden op colruy.be.
4: Joe Paradise Beach.
5: Good times.
4: Great

cocktails, smaker, heerlijk. En ze hebben er ook ijsjes. En het is Joe Paradise Beach. En ook een beetje Club Tropicana. Wham! George Michael, Andrew Ridgeley. Later dit jaar verschijnt er van George Michael een nieuwe concertfilm en ook een nieuwe liveplaat. En de fans van Wham! Weten het ondertussen. De kerels duiken ook op in een nieuwe docu die gemaakt is door de BBC. Die heet Wham! 10 Days in China. In 1985, lang geleden, waren ze met z'n tweeën op tour in het communistische China. En ze waren toen de eerste westerse artiesten. Dat is algemeen bekend eigenlijk. En er zijn nu nieuwe beelden opgedoken. En die zijn zo de moeite waard dat er dus een nieuwe docu over gemaakt is. Wham in China, Foreign Skies. Deze zomer te zien bij BBC 2. Ik had er straks al de jarige The Edge van U2. Er zijn nog grote popsterren die jarig zijn. Zo meteen eren we er een na. What's up? Dit zijn de Four.

ze nummer 1 in 1993 voor de Four Non Blondes. En what's up? Want ja, de wereld draait af en toe vierkant. En dan proberen wij ze toch een beetje vlotter te laten draaien met topplaten hier op Joe Paradise Beach. Voor 12 uur en voor Tess on the Beach en de gast Sven Ornelis hoor je nog Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Maar nu eerst Shawn Mendes, die heeft een aantal toffe maanden achter de rug. Want er waren al een aantal maanden geruchten dat Shawn een relatie zou hebben en hij heeft dat nu op Instagram bevestigd. De gelukkige is de Braziliaanse actrice Bruna Marquezine. Shawn schreef een liefdevol bericht op Instagram. En hij maakt het dus ook bekend op haar 31ste verjaardag een aantal dagen geleden. Het zal daar groot feest zijn, want Shawn zelf is vandaag ook jarig. Hij wordt 28. Dit is een van die hits uit

het is altijd feest met Tavares. Heaven must be missing an angel. Ik hoop dat jij ook mooi en voluit kan genieten van deze stralende, schone zaterdag. En de muziek komt van op Joe Paradise Beach, live in Westende. Vanavond Aaron Blommaert hier boven op ons dak. Hij begint eraan om 8 uur, dus zeker van harte welkom als je in de buurt bent. Straks ook Evie Hansen tussen 2 en 6. En zometeen Tess Goossens met Tess on the Beach. De gast voor vandaag ken je, de koning van de ochtend. Onze eigen Sven Ornelis over zijn favoriete

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen. Dit is
2: jou. Een heel goedemiddag. We zijn er weer in Westende. Zometeen Tess on the Beach met Sven Ornelis. Maar eerst het nieuws, dat krijg je van Serafin Smits.
3: Goedemiddag. Al maar meer restaurants hebben last van no-shows. In Marcinel wordt de mijnramp herdacht. En FIFA-baas Infantino komt nog maar eens in opspraak. Steeds meer restaurants krijgen te maken met no-shows. Dat zijn klanten die last minute afzeggen of helemaal niet komen opdagen. Op 3 jaar tijd is het aantal met 40% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Zenchef, het grootste reservatiesysteem van ons land. Horeca Vlaanderen betreurt de stijging. Matthias de Kaluwe.
4: Dat is enorm problematisch, hè. Je voorziet je medewerkers op het aantal mensen dat gereserveerd hebben. Je hebt je producten aangekocht. Dat is eigenlijk allemaal voorzien. Als dan last minute mensen niet komen opdagen, dan zit je met enorm veel kosten. En die tafels nog gevuld krijgen die avond zelf, ja, dat is echt niet evident, dat is echt niet leuk en heeft een grote financiële impact.
3: Bij gastronomische restaurants, zoals een sterrenzaak, ligt het aantal no-shows hoger. Het koppel dat afgelopen maandag dood werd teruggevonden in hun woning in Brugge stierf aan een overdosis, dat schrijft HLN. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Hun zoon van 14 vond hen terug op hun kamer. Volgens het onderzoek zijn er geen sporen van geweld gevonden. Ook de autopsie op de lichamen bracht geen duidelijkheid over de oorzaak. In Marcinel in Charleroi wordt vandaag de 70ste verjaardag van de mijnramp herdacht. Daarbij kwamen 262 mensen om het leven, onder hen heel wat Italianen. Premier Bart Wever herdacht de aanslag de mijnramp op X. Hij noemt het een erfenis die we elke dag opnieuw moeten bewaken, zodat dat nooit meer gebeurt.
5: 262 men and boys from Italy, Belgium and 10 other countries lost their lives. Marcinel shook our community in Europe to its core. Safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels remind us that workers' safety is never something to be taken for granted.
3: Voor de start van de herdenking nam de politie ook verschillende antifascistische spandoeken en flyers in beslag. Activisten wilden zo protesteren tegen de komst van enkele Italiaanse extreemrechtse politici. In Japan is de dodentol na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38, dat meldt de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm, in totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom. En zo'n 6.500 gezinnen kunnen ook nog altijd niet naar huis. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse krant The Daily Telegraph zou hij zijn minnares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016, toen hij nog secretaris-generaal van de Europese Voetbalbond UEFA was. Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. En die betaalde haar een ontslagvergoeding om de affaire te verbergen. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
1: 6 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest richting Hasselt op de E313 tussen Geel-West en Ham. 38 minuten aanschuiven. Op de Brusselse ring op de buitenring tussen Wezenbeek, Oppem en Zaventem net geen 20 minuten. Op de binnenring tussen Machelen en Zaventem net geen kwartier. Richting kust gaat het traag. Op de E40 tussen Zwijnaarden en Drongen, daar schuif je 17 minuten aan. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel 17 minuten. En richting Brussel op de E19 tussen Vilvoorde Lucht Havelaan en Machelen 12 minuten.
6: Joe Paradise Beach. Tess on the Beach.
7: Met Sven Ornelis.

0: Tess on the Beach
1: met Sven Ornelis.
2: Een heel goede middag. Welkom bij Tess on the Beach. De komende 2 uur vier ik vakantie met iemand die jullie allemaal heel erg goed kennen. Die worden er elke morgen mee wakker. Alhoewel, we hebben hem wel heel lang moeten missen. Sven, je hebt het recht van gepakt, hè?
3: Ja, maar je moet me even uitleggen hoe dat hier allemaal werkt. Dat is een microfoon, hè? Daar praat ik in. Zo werkt dat. Want ja, het is ook zalig om hier om weer bij jou te staan. En jij hebt mij, denk ik, ondertussen al 100 keer gevraagd om in jouw andere programma te gast te zijn.
2: Date night.
3: Maar ook, ja, het past nooit in mijn agenda.
2: Ja,
3: dus ik ben nog nooit over mijn liefdesleven kunnen komen praten. Maar in afwachting dat ik dat ooit ga doen in 2083, kom ik graag over vakanties praten hier.
2: En zit het er ook in voor dit jaar nog, Sven?
3: Wat?
2: Date night?
3: Nee, ja, de agenda zit vol.
2: Je begint er zelf over, hè? Ik vraag het niet, maar je begint er altijd zelf over. Nee. Dus het is toch ergens dat je het intrinsiek wel heel graag wil doen.
3: Maar we ook meteen een reeks maken bij jou.
2: Zeg, je hebt het er net heel erg van gepakt. Ja. Je bent net terug. Echt net
3: gisteren,
2: terug van vakantie.
3: Gekomen, ja, inderdaad.
2: Ja. Zalig. Ja, je hebt een schoon kleurken, hè? Ziet er ontspannen uit.
3: Maar ja, het was hier eigenlijk ook een ongelofelijke zomer, hè? Het was in Spanje ook fantastisch leuk. En dan de laatste week was ook wel tof. Zijn we naar de Pyreneeën, Catalaanse Pyreneeën geweest. Nog even bij vrienden in het zuiden van Frankrijk, langs de Loire teruggekomen. Maar ik was zo blij om gisteravond gewoon in eigen huis weer te zijn, bij Hockney, de kat. Ja, het is hier eigenlijk ook wel fantastisch, hè.
2: Nu laat ik jou alweer naar de kust komen. Heb jij iets met de kust?
3: Maar we hebben allemaal iets met de kust, hè. Wij hier van Joe. Ondertussen kamperen we hier al zo graag, hier op het prachtige strand in Westende. Zoveel jaar al. Ik heb hier ook helemaal aan het begin van de zomer de lancering mogen doen van mijn Ornelis Goes 80's.
2: Nee, dat was een succes, hè. Iedereen was goed uit de Bolland gaan.
3: Ja, ik vond het superleuk om het hier te mogen doen.
2: Je gaat dat pakje wel mogen aandoen, want je gaat je glitterpakje aan, hè.
3: Wees blij dat ik dit al aan heb. Ik was bijna mijn zwembroek gekomen vandaag.
2: Trouwens, over kleren gesproken, ik ga de kleren van het lijf vragen wat uw vakanties betreft. Maar eigenlijk weet ik al wel veel, want wij zijn al een paar keer samen op vakantie gegaan.
3: Ja, we hebben al zo'n momenten gehad, ja.
2: Kunnen de tripjes nog opnoemen?
3: Ja, ik weet nog dat we in Wenen samen zijn geweest. Dat was fantastisch, fantastisch. Jullie hebben ons ook eens verrast in Barcelona. Dat was, ik weet niet of dat verhaal gaan vertellen vandaag, maar dat was eigenlijk een minder momentje. Dat was lastig en dat lag eigenlijk aan het restaurant waar we terecht zijn gekomen. Want het was voor de eerste keer, ja, ik vertel het toch maar al, het was de eerste keer dat wij daar zouden gaan, naar dat restaurant. En jij belt 's middags, we zijn uitgeland in Barcelona.
2: Verrassing!
3: Terwijl we al jaren vroegen om eens een keer af te komen. Plotseling stonden jullie daar als verrassing. Ja, het was echt super last minute. Dus ik zei, we gaan naar een restaurant waar ik van denk dat het goed zou kunnen zijn, maar ik weet het niet zeker. Mm-hmm. En het was slecht.
2: Dat was nog zacht uit.
3: Ja, en jouw man, dat is wat dat betreft een onwaarschijnlijke subtiele meneer. Hij is goed gezelschap, maar op zo'n moment wat minder. En hij was, hij vertelde het ons jaren later nog van, ja, restaurants, dat we moeten niet, als je in Barcelona een goed restaurant wil vinden, zeker niet te raden gaan bij Sven Ornelis. Dat boek dat hij daarover geschreven heeft, nutteloos waarschijnlijk, want amai, hoe slecht hebben wij gegeten.
2: Het is wel een tof boek en dat ligt op onze salontafel.
3: Ja, dat is goed. Ja.
2: En in Londen heb je ons wel echt goed in de watten gegeten.
3: Ah, ja,
2: daar hebben we
3: waar.
2: De beste restaurants gedaan.
3: Dat
2: dus we hebben eigenlijk wel een leuke reizen gemaakt.
3: We kunnen niet klagen.
2: En zelfs als het eten wat tegenvalt, is de sfeer altijd
3: zo
2: goed.
3: Is dat.
2: Ga vandaag ook zijn.
3: Yes.
2: Welkom hier in Westende.
3: Dankjewel, Tess.
1: Dit is Tess on the Beach.

0: Stress on the Beach.
1: De vakantie-ID van Sven Ornelis.
2: Meneer Ornelis, pitch uzelf eens als reispartner in 15 secondjes.
3: Je kan het allemaal samenvatten met super voorbereid. Maar echt waar, de vakantie is belachelijk voorbereid. Weinig spontaan, eerlijk gezegd. Dat is misschien een van de nadelen ook. Ik plan alle restaurants op voorhand. Ik weet altijd wat ik wil doen op welk moment. Alles is altijd voorbereid. Het is ongelooflijk.
2: Daarin verschillen wij wel, hè? Maar daarom vind ik het leuk om met jou op reis te gaan. Ik moet niks doen en toch is alles in orde.
3: Maar het is niet alleen op vakantie, dat is mijn hele leven. Dan bekijken wij de agenda voor het komende half jaar. En dan weet ik voor elk weekend wat er gepland staat. En dan kunt je een berichtje van mij krijgen. Tess, we zouden je graag nog eens uitnodigen om te komen eten. Lukt 17 januari. Ja. En dan krijg je dan in de zomer.
2: Ik krijg daar stress van, dat je in de zomer al weet wat je in januari gaat doen.
3: Ik vind dat geweldig, ja.
2: Oh, nee.
3: En dan heb je ook nooit voor dat je ergens in een stad loopt en echt in een brolrestaurant terechtkomt. Of dat je niet binnen kunt in de Sagrada Familia, want die tickets zijn al geboekt een maand op voorhand. Ja. Zo is dat.
2: Ja, wel, ik wist nu al een tijdje dat ik hier dit weekend ging blijven in Westende. En gisteren dacht ik, potverdorie, ik heb gekeken. Ik heb al nog geen restaurant geboekt.
3: Ah ja.
2: Ja.
3: Ik ben met Gier al bezig geweest, ik heb al een voorstel gedaan.
2: Ah, super.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Wil jij dan ook bellen? Uw naam maakt iets meer indruk.
3: Wow, dat is echt niet waar. Dat is echt niet waar. Nee.
2: Zeg, uw vakantie-ID. Ik heb hier nog wat vraagjes.
3: Ja, is goed.
2: Ja, eentje dat ik eigenlijk al weet.
3: Maar ik weet ze allemaal.
2: Streetfood of nee, ik zoek de sterrenrestaurantjes wel op voorhand.
3: Ik maak de mix, eerlijk gezegd. Maar toch, ik eet graag lekker.
2: Maar streetfood zie ik je niet direct doen. Je bent toch wel snel vies van iets. Hè? Daarin zijn we wel gelijk. Hè?
3: Maar streetfood, ja, wat bedoel je dan?
2: Nee, zo'n lokale restaurants, top. Hè? Maar
3: ja, als je in Thailand gaat, dat is streetfood. Ja. Ja, daar ga ik toch iets meer op safe spelen.
2: Ja. Een rozeetje of een frisse pint?
3: Na een lange wandeling, dan vind ik een fris pintje eigenlijk wel superlekker. Maar meestal een rozeetje wel.
2: Ik heb het u nog nooit zien drinken, eerlijk gezegd.
3: Nee.

0: Een boek lezen of een podcast beluisteren?
1: Ja, dan is het boek lezen. Ja, dan is het boek lezen. Toch.
0: Ah ja, ja. En wat lees je dan graag op vakantie?
1: Och, een beetje van alles. Maar liefst wel...
0: fictie?
1: Maar eigenlijk
0: of?
1: Ook niet. Maar meestal wel fictie, maar ook niet zo overdreven. Ik sport ongelooflijk veel op vakantie.
0: Ja.
1: En kook.
0: Maar heb je dan je vakantie ook zo heel categoriek volgehouden? Zoals morgens vroeg opstaan?
1: Ja,
0: en...
1: ja, ja.
0: Meende jij dat? Ja, je bent toch geen normale?
1: Nee, ben je... er zit een gym aan de overkant van ons flat in Barcelona. En daar, ben ik, daar heb ik een abonnement. En dat gebruik ik natuurlijk maar in periodes. Hè, want we wonen daar niet. Maar dan wordt het wel heel intens gebruikt. Ja.
0: Oké. Geef jezelf een score op 10 als reispartner.
1: Oh, allee, wat is dat nu? Dat vind ik heel moeilijk. Moet je jezelf een score geven?
0: Ah, ik zal kiks u geven. Ik geef je een 9,5.
1: Mag je zijn veel te lief. Dank u wel.
0: Maar eigenlijk een 10.
1: Oh,
0: behalve als gewoon verwacht komt. Dan zakt de score.

Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met vanavond Live at the Beach.

0: weekend op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
1: Dit is Joe. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
0: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
0: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Joe Summer. Good times. Great music. Tess on the beach.
4: Met Sven Ornelis.

0: de zomerstatus. On the beach. Met Sven Ornelis.
1: Ja, Sven is back van een welverdiende vakantie. Want Sven, ja, jij doet wel leukste, of misschien een van de leukste blogs. Maar dat is wel het zwaarste ook, hè, want jij moet echt heel vroeg opstaan, hè, voor die ochtend.
2: Ja, dat is waar, maar zowel Anke als ik kunnen dat eigenlijk heel goed opstaan. Dat is echt waar. Er zijn ook mensen die ochtendshows hebben gedaan op andere radiostations die dat heel graag doen, maar die het verschrikkelijk vinden om zo vroeg op te staan. En dat hebben wij alle twee niet. Zowel Anke als ik hebben nooit een ochtendhumeur. We hebben soms wel een humeur, hè, maar we hebben geen ochtendhumeur. Nee.
1: Maar hoe laat staat uw wekker?
2: Ja, bij haar nog veel vroeger. Maar ja, dat is een vrouw, daar is veel meer werk aan. Ik heb het makkelijkste kapsel ter wereld. Dus ik, ja, dat is echt waar. Dus bij mij, rond 4:15 sta ik op. Maar dan is Anke eigenlijk al een half uur wakker, of wat langer zelfs.
1: Ja, maar blijft midden in de nacht, hè?
2: Ja, ik kan dat wel heel goed. Het zit echt, ik had het als kindje al. En mijn papa, die wordt 80 volgend jaar. En dat is ook zo'n vroege vogel. Dus dat is geen enkel probleem.
1: En hoe is dat tijdens de vakantie dan? Blijft die
2: dat is ook nog wel best vroeg, maar later. Ja. Dat is niet 4:15. Maar ik ben wel meestal tussen 6 en 7 wakker.
1: Maar
2: 's ochtends.
1: Dan word je vanzelf wakker?
2: Ja, dan word ik vanzelf wakker. Natuurlijk als ik heel moe ben, zo op het begin van de vakantie. Of als de late avond is geworden, kan ik wel eens tot 7:00 7:15 slapen, want dan hebben we wel de uiterste limiet bereikt, hoor.
1: Ja, dat is voor mij dus vroeg opstaan.
2: Ja, ik weet het, ja. Ja. Maar ik vind het ook goed, ik vind die ochtenduren ben ik ook het meest productieve. Dan heb ik energie om van alles, om te schrijven, om te sporten, om radio te maken. En tegen de avond kabbel ik alweer wat vaker zo.
1: Ja. Maar door dat ritme, dat vraagt wel iets van jou, hoewel het jou goed afgaat. Heb je dan meer nood aan vakantie? Of?
2: Maar hebben wij niet allemaal nood aan vakantie, Tess? Weet je wat het is? Als die vakantie eraan komt, kijk je er altijd zo ontzettend naar uit. Ja. En met name die zomervakantie, want inderdaad, zo'n heel ochtendseizoen, en hebben we ook die camperactie nog gehad en veel dingen, dan ben je wel moe. Hè? Dan ben je wel moe en dan kijk je er ontzettend naar uit om zo te gaan niksen. En
1: even, kan je dat?
2: Ja, nee. moeilijk. Ja. Maar het is wel iets anders. Het is een andere wereld. Je komt, ja, dat is het leuke van vakantie. Maar net zo graag kom ik terug thuis. En heb ik zoveel zin om binnen een dikke week samen weer met Anke elke ochtend radio te gaan maken.
1: Ja, we hebben elkaar trouwens nu een tijdje privé niet gezien. Ja? Maar je bent niet weg geweest uit mijn leven. Want bij niemand eigenlijk. Want jij blijft allemaal aanwezig op social media. Ja. Kan jij nooit op vakantie zoiets zeggen van... Oké, nu leg ik die gsm... in een kast, in een kluis, ik kom er niet aan, ik kijk er niet naar.
2: Nee. Ja, maar het is, ja... Nee, ik blijf... Dat is ook makkelijk, dat is een stukje van mezelf. Ik weet het niet. Nee, ik blijf dat doen. Ja.
1: Wat is jouw schermtijd op een dag?
2: Oh, dat weet ik niet.
1: Is het op vakantie minder of net meer?
2: Dat is een van de dingen die ik niet op mijn scherm controleer. Maar bijvoorbeeld als ik naar de gym ga, dan staat die daar ook wel altijd. Dan hou ik ook mijn calorieën bij en al dat soort toestanden. Al die apps zijn wel belangrijk om te zien. En daar ben ik zo'n ongelooflijk competitiebeest in. Hè. Dat is niet normaal. Hè. Als ik dan zoveel heb gesport, dan moet het de volgende dag meer zijn. Of moet een afgerond cijfer zijn. Of, ja, het is knettergek. Het is belachelijk.
1: Wou dat ik een beetje Sven Ornelis in mij had op dat vlak. Zeg Sven, jouw vakantie zit erop of bijna op? Jullie starten bijna terug.
2: Maar het is nog een weekje in eigen land. Vannacht heb ik 2 DJ-sets. Ik heb het Rijbersfestival deze week. Dan kom ik in de Middelkerk ook nog bij de Bubbles draaien. Dus best wel een druk weekje. En we zijn al bezig met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Maandag om 10:00 is de eerste meeting.
1: De eerste meeting. Spannend.
2: Ja, we kennen elkaar al meer dan 10 jaar.
1: Ja, maar toch blijft het altijd een beetje terug, de eerste seconde.
2: Ja. Boah, ik denk dat we elkaar zo goed kennen na die 10 jaar. Ik weet exact wat er met Anke gaat gebeuren, wat hij allemaal weer heeft meegemaakt. En zij hetzelfde van mij.
1: Ja. Allee, dus niet deze week, maar de week daarop moeten wij ook terug ons wekkertje zetten.
2: Maar deze week ook, hè. Alain zit in de ochtend en dat is, die doet het ook supergoed. Net Kenneth doet dat ook supergoed. Maar inderdaad, 17 augustus, dan zijn ze verder.
1: Luister jij dan af en toe op vakantie?
2: Minder, daar moet ik wel heel eerlijk in zijn. Ja, minder.
1: Okay. Sven, we gaan eens even kijken hoe het op de baan gesteld is. Want met onze reisverhalen zouden we dat bijna vergeten. Er staan 6 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse ring, op de buitenring. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 17 minuten. Op de binnenring tussen Machelen en Zaventem 16. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 16 minuten. Richting Brussel gaat het traag op de E19 tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen 9 minuten. En richting Kust op de E40 tussen Drongen en Nevelen 9. Het gaat ook traag tussen Sint-Denijs-Westrem en Drongen. Daar schuif je 5 minuten aan. Joe Paradise
0: Beach. Tess on the Beach. Met Sven Ornelis.

0: power of love. En er is veel liefde aanwezig, bestenden ze.
1: De vakantieherinnering.
0: Vandaag vakantieherinneringen ophalen. Van een goede vriend, mag ik zeggen. Hè? Mm-hmm. En van mijn beste.
2: Ja, het is waar. Wederzijds.
0: Zeg Sven, je vakantieherinnering. Een vakantie die je leven misschien heeft veranderd. Of eentje die je nooit meer zou vergeten.
2: Ik vind dat heel moeilijk om die keuze te maken. We hebben zoveel mooie reizen gemaakt al in mijn leven. En ik vind Nieuw-Zeeland was fantastisch. Japan vind ik echt een ongelooflijk land. India, ik kom heel graag in India. Maar ik kan niet anders zeggen dan de zomer 2014. Want die heeft alles veranderd. In 2013, dan was ik 40 zo ergens, dat was die periode. Ik werd 40 in 2013 en toen dacht ik, ik zou het eigenlijk wel echt leuk vinden om een plek te hebben in het buitenland waar we makkelijk naartoe kunnen reizen. En ik was al ongelooflijk verliefd op Barcelona en in het najaar van 2013, eigenlijk in december, hebben we plotseling na toch wel wat zoeken in de stad een flat gevonden die helemaal moest gerenoveerd worden. Dat hebben we toen ook gedaan. En de zomer van 2014, dat was de eerste zomer dat we daar hebben doorgebracht. En dat was echt, ja, dat is het begin van een ongelooflijke love affair die ik heb met Barcelona ondertussen. Al langer dan de tijd dat we er een flat hebben. Maar ik kom daar zo graag. Ik breng daar vakanties altijd door. Ik ga er graag eens een weekend naartoe. Ondertussen ook superveel lokale vrienden daar. Ik voel me daar heel erg thuis. En ik denk ooit nog, wat onze collega Karel heeft met Zweden, dat heb ik met Barcelona. En ik denk dat ik er ooit nog eens iets intenser gaan wonen, maar altijd ook wel hier blijven, want ik vind die combinatie zo leuk. Na 6 weken in Barcelona was ik zo blij dat ik terugkwam. In het begin van de vakantie ben ik zo blij dat ik daar arriveerde. Dat is heerlijk om die twee plekken te mogen hebben.
0: Ja. Ja, want soms denk je daar wel eens over na. Hè? Waar zou ik willen wonen? Hè? Moest het niet Vlaanderen zijn? Ik vind het altijd moeilijk om zo één plekje te pinpointen, maar Barcelona, dat steekt er voor jou bovenuit.
2: Maar ik denk dat er veel plekken zijn waar je zo liefde kan hebben. Alleen die stad heeft zo ongelooflijk veel. Het is niet ontzettend ver vliegen. Hè? Op 1,5 uurtje sta je daar. Ja. Het is een wereldstad. Het is een van de mooiste wereldsteden. En een van de weinige wereldsteden. Er zijn er nog een paar, maar een van Kaapstad heeft dat bijvoorbeeld, Rio de Janeiro. Er zijn er nog een paar die aan de kust liggen en tegelijkertijd ook bergen vlakbij hebben. En daartussen is altijd, hoe warm het ook is in Spanje, altijd een mooi briesje. Dat koelt de boel altijd een beetje af. En in die stad is zo'n mooie architectuur. En het gaat niet alleen over Sagrada Familia, maar over ongeveer alle huizen in de stad. En culinair is het ook het Walhalla. Dus die volledige combinatie, voor mij werkt het ongelooflijk goed.
0: Als je nu aan Barcelona denkt, welk gerecht popt er dan in je op?
2: Oh, dat is ontzettend moeilijk. Ik kan u wel de markt meteen aanduiden waar ik graag naartoe ga. Dat is de Mercatel Ninot. Dat is, in Barcelona heb je zo tussen de 20 en 30 van die overdekte markten waar de Boqueria de bekendste is, maar die is een beetje heel toeristisch geworden aan de Rambla. Ja. Er zijn er zoveel andere. Mercatel Ninot is er eentje vlak bij onze flat, op 300 meter. En als ik daar dan ga wandelen, als ik daar binnenkom, 's ochtends vroeg, en ik drink daar dan een koffietje met veel melk aan de bar, mijn favoriete barken, en dan ga ik met mijn karak. Dus als een bom aan loop ik met zo'n karretje daar rond.
0: Doe jij dat echt?
2: Ja, iedereen doet dat daar. Dat is zo gemakkelijk.
0: Iedereen doet dat daar. Dat is het excuus. Nee, serieus?
2: Iedereen doet dat daar. Dat is kun je niet gemakkelijk. Dat is zo'n karretje. Het is fantastisch. En dan kijk ik rond en dan zie ik zo. Dan zijn er 4, 5, 6 verschillende visboeren die de verse vangst van de voorbije nacht hebben. En dat gaat van calamaris over lekkere vissen naar gambas, naar schelpjes. En dan denk ik, ja, dat ga ik maken deze middag. En dan heb je met de verse groenten en het vlees. En ja, dan voel ik mij de gelukkigste mens ter wereld.
0: Oké, die foto van u met dat karretje, die wil ik wel hebben.
2: Ik heb dat vaak gepost op social media.
0: Echt? Ik heb dat nog nooit gezien.
2: We hebben er ook al behoorlijk hard mee uitgelachen, maar het is, ik weet niet waarom.
0: Het is handig, maar ja, het is wel speciaal.
2: Zolang ik geen plikjes in mijn haar doe, is het goed.
3: Tess on the beach. Wie wordt vanavond bij VTM de beste garagist van het land in Code van Koppes? En wie helpt bij VTM 2 Mila Jovovic in haar wanhopige zoektocht naar zuurstof in Breed? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.
4: De Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
5: Ah ja, met no-cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
4: Of dingen, hè? Bougie burgers.
5: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
4: Oké.
5: Waarom neemde jij nu nog een burger?
4: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaak sensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmes.
6: om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, AFAS Dome Antwerpen. Tickets, 10omtezienlive.be.
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
9: This on the beach.
10: Good times.
9: Great,
10: great music.

0: do something. Let's make a bet.
1: This on the beach.
2: De horrorvakantie.
3: Ja, we hebben daarnet het gehad over de mooiste vakantie. Dat was de vakantie die een beetje je leven wel heeft veranderd. Hè? De eerste trip naar Barcelona. Mm-hmm. Maar is er ook een vakantie waar je aan terugdenkt, waarvan je zegt, amai, dat wil ik echt nooit meer meemaken?
4: Ja, ja, ja, ja. Ja. Ze heeft het lumineuze idee gehad om een herfstvakantie naar Athene te gaan. Okay. En het was echt, dat klinkt eigenlijk, klinkt oké. Dus Athene, een leuke citytrip. Het was afschuwelijk. Ik moet het echt beklemtonen. Het was echt,
3: waarom?
4: Om alle mogelijke redenen. We hadden echt een fout hotel gekozen dat helemaal bah, en afschuwelijk. Het zag er allemaal heel mooi uit, maar niks klopte. Alles was verkeerd. Er zat een enorme kier onder de deuren. Het was niet proper in de kamer. Het was afgeleefd. Dus dat klopte dan helemaal niet. Het was ook die week...
3: En je had dat geboekt en op foto's zag het er wel goed uit.
4: We spreken wel over 20 jaar geleden, denk ik.
3: Ja, maar toen had ook mooie hotelkamers.
4: Ja, ja, ja, ik weet het niet waarom. Het zag er goed uit, maar het was het niet. Het weer was die vakantie ook afschuwelijk. Maar het is echt afschuwelijk. Die in Acropolis, jongen. Man, daar zijn we bijna van afgegleden, van de regen. Zo, het was koud ook. Toen werden we daar, dus sprongen we in een taxi. En die taxichauffeur die zei, vertel hem, wat is dat hier allemaal zo? Ja, ja, dan moeten we niet in Acropolis bezoeken bij dit weer. Ik zeg, ik wil iets lekker gaan eten. Oh, zegt hij, maar dan weet ik echt een supergoeie plek. Dat bleek dan een neef van hem te zijn. Die had in een soort van horrorbuurt van Athene, had die restaurant waar het eten niet eens middelmatig was, maar heel slecht en duur. We zijn gewoon opgelegd. Het klopte langs geen
3: Sven, waar was de voorbereiding?
4: Ja, maar misschien is het daar zo verschrikkelijk fout gegaan dat ik gedacht heb, nooit meer. Ja. En dat ik dan zo'n verschrikkelijke voorbereider ben geworden voor alle andere vakanties. En het gekke is, we hebben een jaar of 2, 3 geleden ben ik zo een beetje Europa rondgereisd voor de actie handdoek leggen. Weet je dat nog?
3: Toen,
4: elke dag deden we een uitzending vanuit een andere plek. En dan Anke bleef in de studio en moest samen met de luisteraars achterhalen waar ik was. En ik legde dan ook een handdoek. Zo gezegd wel een beetje, maar dat was symbolisch. En dan kon je een reis daar naartoe winnen. En een van die plekken was Athene. En ik had het meteen opnieuw. Die stad deed het niet voor mij. Het lukte niet. Ik vond het ook zeer... De stad is heel, heel grauw als de zon niet schijnt. De stad is niet verzorgd. Het werkt niet voor mij. Ik weet niet waarom. En in Griekenland heb je zoiets idyllisch, maar dat heb ik nog nooit gedaan. Van die prachtige eilanden met die wit-blauwe huisjes en de zee erbij. Maar ik denk dan, god, dat moet ik door Athene. Poh, nee, het gaat niet voor
3: mij. Maar jij gaat het misschien moeten combineren met de Peloponnesos of zo. Want dat is dan wel heel idyllisch. Ik denk dat, ik ben er ooit geweest, dus ik denk als ik in de Peloponnesos was en dan zo'n dag uitstap naar Athene, ik deel niet jouw gevoel.
4: Ik geloof, ik heb de Grieks kleed aan zelfs vandaag.
3: Ja, het zou kunnen doorgaan als een Grieks kleed.
4: Nee, maar de Pelopornelis gaat daar niet naartoe. De Pelopornelis doet het niet meer. Hoeft niet meer. Dank u. Sorry Grieken, sorry.

0: We zijn al een uurtje aan het genieten van de reisverhalen. Zelfs de mindere reisverhalen van Sven Ornelis. Zometeen nog meer van dat. Eerst het nieuws, dat krijg je van Serafin Smit.
1: Goedemiddag. Antwerpen maakt zich klaar voor de Pride. Herdenking in Marcinelle. En FIFA-baas Infantino komt opnieuw in de problemen. Over een uur start de Pride-parade in Antwerpen. Een kleurrijke optocht met praalwagens van de LGBTQI+-gemeenschap. Om aandacht te vragen voor hun rechten en voor gelijkheid. Het thema dit jaar is Fearless, onbevreesd. Wilfried Etenzonne van de organisatie legt uit waarom.
2: Het lijkt wel alsof we terugstappen aan het terugzetten zijn qua acceptatie, qua tolerantie. De polarisatie in onze samenleving neemt alleen maar toe. Je hebt ook de manosfeer, die tendensen die opleveren. Dus dat zijn allemaal tendensen die een beetje voor angst zorgen, maar wij zeggen van nee, wij laten ons niet terug in de kast jagen.
1: De politie van Antwerpen is ook extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Wouter Bruins.
3: Wij zullen er wel voor zorgen dat waar we kunnen, dat we het parcours beveiligen. Onder meer onze voertuigen zullen heel zichtbaar zijn, we zullen die ook slim opstellen. We kunnen het terrein uiteraard niet hermetisch afsluiten, dat gaat niet. Maar we volgen de situatie heel van dichtbij op. Er is heel veel politie op het terrein. Uiteraard is er ook een heel commandocentrum.
1: Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In Marcinelle in Charleroi wordt vandaag de 70ste verjaardag van de mijnramp daar herdacht. Daarbij kwamen 262 mensen om het leven, onder hen heel wat Italianen. Premier Bart Wever herdacht de ramp op X. Hij noemt het een erfenis die we elke dag opnieuw moeten bewaken, zodat het nooit meer gebeurt.
4: 262 men and boys from Italy, Belgium and 10 other countries lost their lives. Marcinelle shook our community in Europe to its core. Safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels remind us that workers' safety is never something to be taken for granted.
1: Voor de start van de herdenking nam de politie ook verschillende antifascistische spandoeken en flyers in beslag. Activisten wilden zo protesteren tegen de komst van enkele Italiaanse extreemrechtse politici. In Japan is de dodentol na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38. Dat melden de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm. In totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom. En zo'n 6.000 gezinnen kunnen nog altijd niet naar huis. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse krant The Daily Telegraph zou hij zijn minnares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016 toen hij nog secretaris-generaal van de Europese Voetbalbond UEFA was. Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. Die betaalde haar uiteindelijk een ontslagvergoeding om de affaire te verbergen. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. En ook dinsdag is het opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
0: 7 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting kust op de E40 tussen Zwijnaarden en Drongen 23 minuten aanschuiven. Op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 18 minuten. Op de binnenring tussen Machelen en Zaventem 12. Het gaat ook traag op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar schuif je 16 minuten aan. En richting Brussel gaat het moeizaam op de E19 tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen. Daar verlies je net geen kwartier. Op de E314 tussen Halen en Bekkenvoort 9 minuten. En tot slot richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 6 minuten.
5: Yo, Paradise Beach.
6: Tess on the Beach.
5: Met Sven Ornelis.

0: Een heel goede middag. Dit was Eurythmics.
1: Yes, on the beach.
2: Met Sven Ornelis.
1: De koffercheck.
0: Ja, Sven, we gaan samen de koffer induiken. Dat hebben we nog niet gedaan samen, hè?
3: Nee, dat hebben we nog niet gedaan, Thijs. Nee, inderdaad.
0: Nee, zeg, even serieus. Ben jij iemand die daar veel tijd in steekt? Jouw reiskoffer maken? Of is dat zo, gooi alles wat bij elkaar en we zien wel?
3: Nee, ik gooi niet alles zomaar bij elkaar. Zo ben ik niet. Het is een heel verschil. Als ik naar Barcelona ga, moet ik bijna niks meenemen. Dan ga ik echt een rugzakje, omdat ik de kleren daar ook hangen heb in de kast. En dat zijn toch mijn meeste vakanties zijn naar daar. Dus dan reis ik ongelooflijk licht.
0: En neem je dan niks extra mee?
3: Ja, niet zo. Dat is eigenlijk ook echt niet nodig. Soms is er wel iets als ik je mee verhuis van de ene plek naar de andere, maar bijna niet.
0: Maar neem je dan nog handbagage mee?
3: Of? Nou, rugzakje zo. Mijn laptop zit daar dan in. Ah, dat soort toestanden. Maar voor de rest bijna niks. En als het een verre reis is, ja, dan bereid je gewoon voor op wat je daar echt nodig hebt. Er zal altijd wel één of twee heel mooie hemden in zitten die ik mijn manchetknopen kan dragen. Want ik draag zeer graag manchetknopen, je weet dat. Mm-hmm. En bijna niemand doet dat nog. En nu ook niet, hè, Karel. Karel zit de techniek te doen.
0: Maar je hebt er ook hele mooie, dat weet ik.
3: Ja, ja. En ik vind het dan wel fijn om op vakantie, zelfs als je helemaal ver weg bent, je voor bepaalde restaurants eens goed op kunt kleden. Ik vind dat veel te weinig nog gebeurt. Ik vind het een gruwel als je naar een mooie plek gaat en als mensen daar dan op teensletsen binnenkomen en korte broek. Ja, ik kan het echt niet hebben. Ik vind dat echt nergens op slaan. Ik bedoel, dat kan op superveel plekken en vind ik zelf ook gezellig. Hè? Als je naar een strandbar gaat, natuurlijk. Ik bedoel, mensen moeten hier niet opgekleed komen. Ja. Maar ga je naar een beter restaurant, moet je wel een beetje keurig zijn. En heel vaak, als ik terugkom van vakantie, en je hebt dat soms op super bijzondere plekken. Ik breng dan manchetknopen mee, bijvoorbeeld, die ik dan vind in, ik zeg maar iets, in Delhi. In Delhi, waar ik overigens ook eens een ketting heb gevonden voor een heel goede vriendin. Kent je ze?
0: Een armband.
3: Een armband, hè?
0: Ja, ja,
3: armband,
0: en er was een schakeltje te veel aan en daar heb ik dan nog een ketting van laten maken.
3: Ja, klopt. Ja, inderdaad.
0: Ja, die
3: dat was
0: draag
3: ooit
0: ik
3: een
0: nog
3: cadeautje.
0: Veel.
3: Ik weet het.
0: Heel mooi.
3: Ik zie dat je zo zo'n draagt. Dus dat soort dingen breng ik wel eens mee van vakantie. Maar voor de rest, nee, gewoon netjes kleren. En ook niet vergeten, ik zag een interview met Luc Appermond onlangs. Luc en Bart gaan ook heel vaak naar Azië. En hij zegt, wat wij nu altijd doen, is ongelooflijk licht reizen. Want je hebt altijd te veel mee. En ik kan ze wel een beetje in volgen. Je hebt vaak te veel mee. En ook daar op die plekken kan je ook makkelijk voor geen geld iets bijkopen. Ik weet wel niet wat ze dan dragen. Hè?
0: Ja.
3: Ik weet niet of het fashion-wise helemaal klopt.
0: Ik ben het daar niet mee eens. Je kan nooit te veel bij hebben.
3: Dat dacht ik wel.
0: Je kan nooit te veel bij hebben. Zijn er fashion no-go's op vakantie? Je zei nu al en meteen slitsen naar een chic restaurant.
3: Ja,
0: maar
3: niet. Maar voor de rest, super ontspannen. Ik heb altijd korte broeken mee. En nu, zo de laatste jaren, het zal misschien ook met de klimaatverandering hebben, dat hier ook veel warm wordt, kan je in de winkel ook altijd hele leuke linnen broeken kopen. En ik vind dat wel fijn op vakantie, om zo linnen broeken. En ik ben ook zelfs van de mocassins, daar word ik altijd mee uitgelachen door Anke. Anke vindt dat,
0: maar niet door mij, hè?
3: Ah nee, niet door u. Maar Anke vindt dat extreem knokken. Dus ja.
0: Maar ik vind dat chic.
3: Ja,
0: wel
3: extreem knokken dus. Ja.
0: Oké, zeg, als ik zo in uw reiskoffer zou kijken, zou daar iets tussen zitten dat ik denk van, dat is nu raar dat je dat meeneemt?
3: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee.
3: Het is eigenlijk een Thermomix en een KitchenAid raar vindt om mee te nemen op vakantie. nee, totaal.
2: This on the beach. Good times. Great music.

0: altijd iets wat we zeker deze vakantie nog zouden moeten doen. We komen het zo te weten.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: IKEA-tip van de week.
10: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
11: Ah ja, om de matrassen te testen.
9: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
12: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
11: Wat?
9: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
11: En wat met de balletjes?
9: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
13: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
14: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
15: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Het is nu final sale in de designer outlet van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
17: Tess on the beach.
18: Good times, great music.

0: Het vakantiemenu.
1: Sven, hier mag je mij gewoon een beetje aanvullen.
2: Okay.
1: Het eerste wat ik doe als ik op mijn vakantiebestemming ben, dat is...
2: Losse kleren aandoen. Dat vind ik wel leuk, ja. Als ik in Barcelona toe kom, meteen korte broek aan, t-shirtje aan, schoenen uit en thuiskomen.
1: Oké. Okay. De beste cocktail is...
2: Ik ben niet zo'n cocktaildrinker.
1: Ah, dacht dat al.
2: Nee, geef hem een glaasje wijn.
1: Oké. Okay. Mijn favoriete ijsjesmaak?
2: Ik maak zelf graag wel eens ijs, om eerlijk te zijn. Ik heb zo'n machine. Ja. En dat vind ik heerlijk om zelf ijs te maken. En dan ben ik toch wel, denk ik, gewoon een klassieker. En dan ga ik vanille. Of, ook wel heel lekker, mijn speculoos, mijn biscoff erin gedraaid. Dat vind ik heel lekker om mezelf te maken. Dat vind ik allemaal goede smaken. En zo'n beetje alle dingen die zo richting karamel gaan, dat vind ik ook wel...
1: Je hebt voor mij ook eens met olijfolie gemaakt.
2: Ah ja, maar dat is wel heel lekker om... en ook bij chocolade trouwens. Hè. In Spanje doen ze dat altijd als ze iets maken met chocolade. Doen ze er altijd een beetje supergoeie olijfolie en wat zeezout over. En die combinatie is... Badaam!
1: Ja, het is blijven hangen, dus dat was toch een toppertje.
2: 2 dagen ziek geweest.
1: Nee, helemaal niet. Als ik mezelf in zwemkledij zie, een losse zwemshort dus, dan denk ik...
2: Oh, maar ja, dan denk ik moet nog meer naar de gym gaan.
1: Maar sta je soms zo voor een spiegel?
2: Maar nee, ik sta niet soms zo bij een spiegel. Zeg, je ben niet, ben geen masochist, hè?
1: Allee?
2: Nee, dat is
1: maar
2: goed.
1: Nee, je sport er zo hard voor, dus dan ga je toch wel eens kijken.
2: Oh, Tess, weet je, ik ben blij dat ik gezond ben, maar ik ben eigenlijk niet zo ijdel. Ik ben niet zo ijdel. Echt niet. Ik vind het heel erg fijn als ik mijn jaarlijkse onderzoek bij een dokter heb gedaan. Jaarlijks bloed laten onderzoeken. En dat hij zegt, het zit weer helemaal goed. Dan denk ik, dat is allemaal dankzij het sporten.
1: Het is vooral voor de gezondheid.
2: Maar ik sta nu niet voor de spiegel en denk, maar wat een Adonis ben jij toch geworden door te sporten. Nee.
1: Okay.
2: Zo ben ik niet. Zit er niet in.
1: Het beste vakantiegerechtje ever is...
2: Oh. Want dat is zo moeilijk. Ik vind het zo moeilijk. Maar voor iets wat ik in Barcelona super lekker vind, en ik maak dat thuis ook, als je zeer, zeer, zeer goede tomaten hebt, maar zeer goede tomaten in het seizoen, dat is het beste wat er is, vind ik. En daar dan rode ui over, en dan bonito del norte, dat is zo'n soort van witte, een wittere tonijnsoort, die je in Spanje heerlijk kunt kopen. Dat erover, en dan een beetje zeezout, een beetje olijfolie. Man, dat is zo fantastisch lekker.
1: En maak je dat alleen in Barcelona klaar? Of
2: nee, maar dan moet je hier echt hele goede tomaten hebben. En die zitten er nu wel weer aan te komen. Het tomatenseizoen gaat fantastisch
1: zijn. En wanneer kan ik dat dan eens komen eten?
2: Anytime, Tess. Jij bent altijd welkom. Tess on the beach.

0: Zeven plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 20 minuten aanschuiven. Richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Deurne 7 minuten. Het gaat ook traag op de Brusselse ring op de Buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar verlies je net geen kwartier. En op de Binnenring tussen Machelen en Zaventem 9 minuten. Het gaat ook moeizaam richting Brussel op de E19 tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen 8 minuten aanschuiven. En richting Kust op de E40 tussen Zwijnaarden en Drongen 6. En tot slot richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Wommelgem 6 minuutjes. Joe Paradise
1: Beach. Tess on the Beach.
2: Met Sven Ornelis.

0: Beach.
1: Met Sven Ornelis.
0: Het vakantiemenu.
2: Sven, ik kan mij op vakantie enorm ergeren aan mensen die...
3: Oh, ik probeer mij op vakantie werkelijk aan niemand te ergeren. Ah jawel, eigenlijk, ja, sorry. Nee, ongelijk. Ik heb me gisteren onderweg van de Loire naar huis wel geërgerd aan Nederlanders die met de sleurbak ongelooflijk lang op het linkervak bleven rijden. Ze gingen een vrachtwagen voorbij aan slakkentempo en vonden het daar blijkbaar heel gezellig met die caravan op het linkervak.
2: En wat doe je dan?
3: Ja, niks.
2: Flikkeren?
3: Nee.
2: Tuten?
3: Nee.
2: Vloeken in uw auto?
3: Zo zagen, hè? Ja. En dan denk je, ja, waarom ben ik nu eigenlijk aan het zagen? Want het gaat toch niks oplossen. En maar dat moet je ook niet doen, hè. Allee, je moet sowieso niet links blijven rijden. Dat moet je niet doen. En je moet dat ook zeker niet doen met zo'n caravan. Want dat is een groot lompje. Voor uw neus, zo'n caravan.
2: Ja.
3: Je ziet niks meer. Rustig terug opzij gaan.
2: Ik voel toch wat ergernis.
3: Nou, beste vrienden, gewoon rustig naar rechts weer gaan.
2: Ja, die gele nummerplaat, wekt dat nog wat extra ergernis op?
3: Nee, ik heb veel Nederlandse vrienden, veel toffe mensen bij.
2: Afdingen op vakantie.
3: Ik kan dat niet zo ontzettend goed. Nee, ik kan dat niet zo goed. Ik vind dat, ik weet het niet. Ja, en dat is dom, hè, want in sommige landen... Het hangt er ook vanaf, waar je het doet, hè.
2: Ja.
3: Als je bijvoorbeeld in India op een marktje, dan zou je dat wel eens kunnen proberen, maar ik ben daar geen meester in, nee.
2: Het eerste dat ik thuis kook na een vakantie is...
3: Ik kook niet, ik ga twee dingen halen. Ik ga een potje preparé halen en ik ga een potje grijze garnaalsla halen. En dan, dat vind je twee, want dat vind je al, in Spanje vind je beide niet.
2: Ja.
3: Geen preparé. Als we met de auto gaan, soms gaat er wel een keer een potje preparé mee naar Barcelona en iedereen zegt, wat raar. Want potjes, dat heb je daar zelfs niet. Je hebt geen potjes, hè.
2: Maar wat, neem je preparé mee naar daar?
3: Ja, in de coolbox, hè, in de auto, hè.
2: Ah ja, als je met zo'n naast...
3: Die vinden dat wel eens lekker om te proeven. Maar in de supermarkt en in de winkel vind je zo wel kip curry, tonijnsalade. Ze kennen dat toch allemaal niet. Ze hebben zeer goede gamon natuurlijk daar. Hè. Maakt veel zin.
2: Een hotelbuffet, vind ik.
3: Het hangt er vanaf van welk hotelbuffet. Ja, wat moet ik daar nu over zeggen? Zoals waar iedereen dramatisch op afstormt en veel te veel eten meeneemt en dan niet. Ik heb echt een bloedhekel aan het verspillen van eten. Daar heb ik echt, ik kan dat niet. Het is ook altijd een traditie. De laatste dagen voor ik in de zomer naar Barcelona ga, moet de frigo leeg gekookt worden. En ik vind dat nog altijd heel tof. Want met die restjes kan je dan weer nieuwe dingen maken. En dat lukt altijd. En hetzelfde als we terugkomen uit Barcelona, daar blijft niks over tijd zal zijn. Dus in zo'n buffet, dan beeld ik me altijd in, dan zie je mensen bij hele borden, oh, het is een beetje te veel, wegsmijten. En ik kan dat niet tegen, er zijn zoveel mensen die geen eten hebben in de wereld. Ik meen dat heel oprecht. En daar hebben mensen aan gewerkt, daar hebben landbouwers tijd in gestoken, daar zijn dieren voor gestorven, enzovoort. Ik vind het moeilijk om eten weg te smijten.
2: Dus je eet alles op?
3: Ik probeer alles op te eten, ja, maar ik probeer ook, wat zeiden ze dat vroeger altijd? Uw ogen zijn groter dan uw buik. Ja, wel, ja. En zo ziet je hele roedels mensen met ogen die veel groter zijn dan hun buik aan buffetten.
2: Een hele dag op een strandstoel liggen.
3: Nooit. Never.
2: Nooit?
3: Jamais. Nooit.
2: Maar allee, dat is toch eens zalig,
3: nee,
2: Sven.
3: Nee, ik vind het niet.
2: Gewoon zo liggen, een beetje kijken naar de zee, een aperitiefje laten afkomen. Oh, kom, we blijven op die strandstoel ook nog iets eten. Oh, we gaan eens even... Oh, het is wel warm, hè. Ik ga even in de zee. Dat is toch zo... Oh, met een boek.
3: Oh, lekker. Er zit wat zand in mijn Caesar salad. Heerlijk, ja, fantastisch. Leuk. Nee. Maar aan de rand van het zwembad lukt het wel eens een half uur of drie kwartier met een boek. En dan denk ik, ik ga wandelen.
2: Mijn duurste vakantieuitgave is meestal...
3: Ja, restaurant, hè. Ja, maar niet altijd, niet zoveel, hè. Maar op elke vakantie zit er wel eens een restaurant tussen waar ik van denk, oké, dat is...
2: Pittig.
3: Dat is wat duurder dan de andere.
2: Heb jij een favoriete zomerhit? Denk daar al eens even over na, want dan gaan we die strakjes draaien.
0: Ja, dat is goed. This on the beach.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japan.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Oh, yellow!
3: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
4: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Lucas on the Beach.
1: Met Sven Ornelis. De Droomreis.
2: Sven, ik krijg altijd wel een hele mooie update vandaag. Nog een beetje meer, maar van jouw mooie reizen die je maakt. Je hebt al wel wat dingen gezien op de wereld. Is er zo nog één dingetje waar je echt van droomt om nog eens te doen?
3: Ja, specifieke plek. Ik wil alles in de wereld graag ontdekken, maar we leven maar één keer, dus we moeten keuzes maken. Maar wel, ik kijk wel naar bepaald soort reizen uit. We hebben geen kinderen en dat betekent dat je altijd op een andere manier reist dan vele andere mensen. Jij weet wat het is om met kinderen te reizen.
2: Soms heftig, maar leuk, hè?
3: Je hebt fantastische kinderen, dus het is heel, heel tof. Maar ja, dat ken ik zo niet. Ja. Behalve een paar keer, dus als de nichtjes, vier nichtjes en één neefje, als die een eerste communie doen, dan was het de traditie om ermee naar Disneyland Parijs te gaan. En dat was superleuk, een weekendje. Als ze een plechtige communie doen... Ja, we zitten nog in die oude gedachtegang van de communie, zeg, sorry. Hè. Als ze een plechtige communie... Want ze deden het ook allemaal. Een plechtige communie, dan mochten ze een midweekje mee naar Barcelona. En dat was ook altijd tof. En daar komen er nog een paar van aan. Maar we hebben ook gezegd, als ze 18 worden... Ja. Dan gaan we een grote reis maken met elk van hen. Als cadeau eigenlijk voor de 18e verjaardag. En dan gaan we proberen... een beetje op maat van de dan, dat zijn geen kinderen meer, ja, ja. Maar van onze nichtjes en neefjes te doen. En Julie, die is eigenlijk al 21. Op haar 18e kreeg ze het ook cadeau. Maar toen begon ze een opleiding voor politieagenten. Toen kon ze niet op vakantie gaan. Ondertussen is ze politieagent. En doet dat heel goed. En het is een hele, hele toffe meid. Ja. Ze is 21. En als de commissaris in Eeklo de boodschap nu al even kan goed in zich laten opnemen. En toestemming geven. Als ze vakantie krijgt in de paasvakantie. Dan gaan we met z'n drieën op reis. En dan gaat het Zuid-Afrika worden.
2: Amai.
3: En dan gaan we echt, ze is ook heel sportief. En dan gaan we hiken, dan gaan we wandelen op de Tafelberg. En dan gaan we rondrijden. En misschien een kleine safari ertussen. En dat is ook, weet je, ik weet heel veel mensen reizen zijn anders. Omdat het met kinderen superveel duurder is. Ja. En wij gaan dat dus 5 keer in ons leven moeten doen. Dus dat zal nog wel lukken. Dus
2: dat is wel een heel mooi initiatief.
3: Ja, maar weet je, dan heb je ook een enorme, ja, dat is die beleving dan samen. Ja. En het zal echt op maat van alle 5 zijn. Iedereen zal iets anders willen. En dat is ook goed voor ons. Ja. We kunnen verschillende reizen maken. Maar ik hoop dat ze verlof krijgt. Dan kijk er ontzettend. En zij ook. Ze kijkt er ook ontzettend naar uit.
2: Zeg, zijn wij niet een beetje familie ondertussen? Kan ik zo mijn 2 kinderen niet af en toe eens bij u droppen? Ja. Disneyland Parijs, die zijn daar nog nooit geweest. En die zouden dat super graag doen. Maar ik vind dat de hel in al die attracties.
3: Ja, ik moet wel zeggen, na 5 keer ben ik ook blij dat ik er vanaf ben.
2: Alleen nog 1 keer. Nog 1 keer.
3: Over nadenken, Thijs.
2: Zeg trouwens, uw favoriete zomerhit. We gaan hem nu draaien.
3: Ja, weet je, ik kan niet anders dan Freddie Mercury en Montse Caballé met Barcelona kiezen. Dan denk ik, ben er vertrokken een paar dagen geleden. Ik ben nu in de prachtige Westende en nu vliegen we samen even terug naar daar.
2: Oh, zie ik een traantje. Nee.

0: Jouw favoriete zomerhit. Normaal is dat zo boemke, boemke, boemke. Ja, ja. Dit is iets anders.
1: Maar die heb ik ook wel leuk, maar het was ook een beetje verbonden aan mijn verhaal dat ik verteld heb. Hè.
0: Ja, dus en je houdt ook van opera, hè?
1: Ik hou daar ook wel van. Ik vind het een prachtige crossover tussen de twee, tussen pop en opera. Ja, absoluut.
2: De zomertip.
0: Ja, ons onderrondje zit er bijna op, maar we willen van jou nog wel de zomertip die ik kan meegeven.
1: Ja.
0: Is om te bezoeken, binnenland, buitenland,
1: ja,
0: maakt niet
1: uit. Toevallig, ja, ik ben niet alleen een fan van Barcelona, maar ook van heel Catalonië. Het is een prachtige provincie en we zijn nu een paar dagen in de Pyreneeën geweest. Het is eigenlijk voor de eerste keer dat ik daar geweest ben, de Catalaanse Pyreneeën. Jongen, dat is een heel uitgestrekt berggebied. We hebben natuurgebieden bezocht die fenomenaal mooi zijn. Het is heel leuk, maar je moet niet altijd zo ver gaan. In Engeland ook heuvelig, iets minder, maar het heuvelland in de streek van Poperingen, daar kan je prachtige wandelingen maken. De stiltewandeling daar bijvoorbeeld, die probeer je elk jaar wel eens te maken.
0: De stiltewandeling?
1: De stiltewandeling, ja. Dat zou niks voor jou zijn, hè?
0: Stil zijn.
1: Nee, het is dat prachtig natuurgebied en daar zit enorme, daar zit, ja, je wandelt, dat zijn die heuvels allemaal, hè. Je hebt daar al die bergen daar, zo die op de grens met Frankrijk zijn. Dat is super mooi om daar langs te wandelen. Door weiden, door bos. Het is een heel gevarieerde wandeling. Maar dat soort wandelingen vind je overal in ons land. Ja, je moet dat dus doen. Je moet dus die wandelknooppunten-app of zo gebruiken. En zo eens een wandeling maken. En je komt op plekken zelfs heel dicht bij je woont. Waar je van denkt, maar dat wist ik helemaal niet. Dat ik hier achter die velden via dat bos zoveel mooie natuur heb in eigen land. Je moet niet te ver altijd gaan.
0: Nee, ik vooral die tip even achter mij gelaten. Maar vooral de wagen pakken en snel naar Locristi nog eens rijden. En daar gewoon lekker gaan eten.
1: Dat is ook helemaal goed.
0: De zomer van 2026, daar sluiten we altijd mee af, is pas geslaagd voor mij als...
1: Maar die is al geslaagd. Het is helemaal mooi geweest. Lekker veel vakantie gehad. En ik ben eigenlijk ook heel, heel, heel blij om maandag met het team van de ochtend, met Grim, met Sander en met Anke weer te kunnen meeten. En om een week later, 17 augustus, het 11e seizoen van Sven en Anke te mogen beginnen. Met kei veel goestingen. Goed uitgerust. Ik in elk geval wel. Anke heeft de kinderen op haar dak gehad de voorbije 7 weken. Zij dus niet, maar wel veel goesting erin.
0: Heel mooi. Heel veel succes en
1: dankjewel,
0: vooral heel veel plezier. En merci om naar Westende te komen.
1: Merci om er te mogen zijn.
2: Dit is Tess

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is jou. Als ik Sven Ornerius hoor praten over Barcelona, dan denk ik, oh, daar moet ik nog eens naartoe. Maar voor nu is Westende prima. Goedemiddag. Dit is het nieuws van twee met de zomerse Serafien Smit.
3: Goedemiddag. In Antwerpen trekt de Pride zich op gang. In de VS is er een nieuwe justitieminister. En Pauline Ferrand-Prévot stapt uit de Tour de France van. Rond deze tijd start de Pride in Antwerpen, een kleurrijke optocht met praalwagens van de LGBTQI+-gemeenschap om aandacht te vragen voor hun rechten en voor gelijkheid. Het thema dit jaar is Fearless, onbevreesd. Wilfried Etenzonne van de organisatie legt uit waarom.
4: Het lijkt wel alsof we terugstappen aan het terugzetten zijn qua acceptatie, qua tolerantie. De polarisatie in onze samenleving neemt alleen maar toe. Je hebt ook de manosfeer, die tendensen die opleveren. Dus dat zijn allemaal tendensen die een beetje voor angst zorgen, maar wij zeggen van nee, wij laten ons niet terug in de kast jagen.
3: De politie van Antwerpen is ook extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn twee weken geleden. Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In de VS is Todd Blanche de nieuwe minister van Justitie. Blanche haalde een nipte meerderheid in de Senaat. 50 stemmen voor en 49 stemmen tegen. Todd Blanche volgt Pam Bondi op. Zij werd in april ontslagen omdat ze dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein niet goed aanpakte. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump en is door Trump ook zelf voorgedragen. En de Franse Pauline Ferrand-Prévot geeft op in de Tour de France Femme. Ferrand-Prévot is de winnares van vorig jaar, maar haalde deze week niet haar niveau. En vannacht werd ze ook nog eens ziek. In het klassement stond ze op een 14e plek, op bijna een kwartier van de Poolse leidster Kasia Niewiadoma. Zo net is ook de 8e etappe gewonnen, begonnen. Mogelijk is dat iets voor Lotte Kopecky. Vanmiddag is het zonnig en helder, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. En ook dinsdag is het opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
2: En er staan vier files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. 20 minuten aanschuiven op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem. En je verliest ook 10 minuten tussen Machelen en Zaventem op de binnenring. Dan nog richting kust, natuurlijk, want het is mooi weer. Op de E40 tussen Veurne en Oost-Duinkerke verlies je 12 minuten. En ook nog eens meer dan 10 minuten aanschuiven op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En sta je toch in de file, dan moet je niet panikeren, want dat wil zeggen dat je niet meer dan 10 minuten verliest. Goedemiddag.

Ja, ik ben fan van liedjes waar je oh kan meezingen. En dat was deze van Coldplay. Viva la vida! Ja, Joe Paradise Beach nog tot 9 augustus. Dat is dus tot morgen. Morgenavond dan pakken we onze koffers. En dan verhuizen we met de hele boat weer naar Vilvoorde, naar de Joe Studio. Gedaan met zand tussen de tenen als je presenteert. En tussendoor nog een bubbelwafel naar binnen steken. Maar zover zijn we nog lang niet. Want we hebben nog een zalig zomerweekend voor de boeg hier in Westende. Vanavond staat Aaron Blommaert hier op het podium. Met een volledige liveband. Dus als je nog niks gepland hebt, kom dan zeker af. En als je wel iets had staan, neem dan gewoon al je vrienden en familie mee. En kom naar Westende. Want behalve dat liveconcert van Aaron is er ook elke avond helemaal gratis. En voor niks een prachtige zonsondergang. Ja, je hoort het, de heerlijke zomer is nog lang niet voorbij. Bananarama had in 83 nogthans een andere ervaring met de zomer. Een hete zomer waarin je eenzaam voelt omdat je verlangt naar die ene persoon.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. En ja, dat niemand in angst leeft, dat is toch wel een beetje de boodschap van de Pride, de regenboogvlag. Dat iedereen mag zijn wie ze is en mag houden van wie ze wil. En dit weekend is de Pride zowat overal in Europa, gelukkig maar. En ik zag op Instagram een filmpje voorbij komen van de Zweedse Pride, waarin een delegatie van de paramilitaire, zo moet ik het zeggen, zo die stoere mannen en vrouwen in hun camouflage kostuum met zelfs geweren en zo. Enfin, dat weet ik niet wat ze bij hadden. Ik ben een beetje aan het overdrijven. Maar enfin, die liepen mee. Die liepen mee in de Pride. En die waren heel trots mee aan het zingen. Ik vind dat eigenlijk een prachtig gebaar. En ik dacht, zou het zo niet mooi zijn als in België de Rode Duivels mee zouden lopen in de Pride? Hè? Zodat jonge voetballers zouden zien dat het helemaal oké is om verliefd te worden op wie je wil, meisjes of jongens. Ja, dat zou toch wel echt getuigen van a good heart.

0: hier ook heel veel berichtjes binnen via de Joe-app. Dat is altijd fijn om het te horen. Claude, die vindt het een heel goed idee dat de Rode Duivels zouden meestappen in de Pride. Verder krijg ik ook nog een berichtje van Kevin. Hij zegt veel groetjes van familie De Boeveren. Wij luisteren vanuit Saint-Maxime in Zuid-Frankrijk. Lekker aan het eten, aan het zwembad. Zou leuk zijn moest je het omroepen. Zonnige groeten. Hey, voilà, bij deze dat gebeurt. En Shana of Shane, die zegt, ja, wie niet waagt, wie niet wint. Ze zit momenteel met de mama in de auto en ze zit even in een stressje voor de drukte van de dag en ze wil haar graag op haar gemak stellen bij deze lieve mama in de wagen. Wees maar rustig, het is een stralende dag en als je ergens in de file staat, zet gewoon de radio een beetje luider en luister naar Joe. Het is hier trouwens heel druk aan het worden, enfin, heel druk, gezellig druk hier bij ons Joe Paradise Beach, want de zon schijnt, het is hier, het lijkt hier wel alsof het een soort van schilderij is met die prachtig blauwe lucht, die prachtige Noordzee daarachter en dan overal van die witte zeilbootjes, heel fijn om te zien. En je weet het, wij hebben hier in Westende bij Joe het grootste ijssalon. Je kan ook altijd langskomen in de studio, mensen vragen dan om een selfie. Er staat hier zelfs een meneer gewoon te kijken naar mij. Goeiedag meneer. Dus als je niks te doen hebt, kom dan zeker naar de kust. En zo meteen gaan we weer verder, maar nog even heel kort dit belangrijke boodschapje.
1: Good times. Great music. Joe Summer. Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met vanavond live at the beach. Aaron Blommaert.
2: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon vandaag wel echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo!
1: Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
3: Dit is Joe. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
6: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white deo gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Joe Summer. Summer. Good times, great music.

Dat heeft toch echt zo die handtekening van de jaren 90, hè? Bobby Brown en Two Can Play That Game. Straks gaan we weer spelen voor onze Summer Battle. Ik geef je dan eigenlijk een stukje van twee zomerhits. En jij mag beslissen welk nummer ik helemaal speel. En vandaag staan de zomerbattles ook in het teken van de regenboogvlag. Sowieso draaien we bij Joe altijd artiesten om hun muziek. Maar om de Pride te vieren, en dat mag ook wel, en ook om op te komen voor de liefde in al haar vormen, draaien we dit weekend extra veel muziek van artiesten die de regenboogvlag... Maar ik kan bijna niet meer babbelen. De regenboogvlag vertegenwoordigen. Straks heb ik ook nog een fijn beetje over Cher. Sam Smith, die staat klaar. Maar nu die leuke, toffe Harry Styles. Dat is ook iemand die zich niet in een hokje laat duwen. Tijdens concerten zwaait hij met Pride-vlaggen. Hij speelt met mode, draagt jurken, parels, nagellak. En hij zet zich in voor de zichtbaarheid van de LGBTQ+-gemeenschap. Maar als je hem dan vraagt naar zijn eigen aardheid, dan zegt hij... That's private. Dat is privé. En heeft gelijk, hè. Is hij gay, bi, hetero? Dat maakt allemaal niet uit. Zolang je maar lief bent voor elkaar en jezelf kan zijn.

0: Wat een mooi nummer toch, hè? Sam Smith en Stay With Me. Ja, ik had het daar straks over LGBTQ en ik had ook nog gezegd dat ik een leuk weetje wist over Cher. Want ja, over die vrouw is eigenlijk alles al geweten. Fantastisch eigenlijk hoe zij er nog altijd staat. Heeft zich ook altijd heel veel uitgesproken als bondgenoot voor de LGBTQ+ community. Maar ze heeft ook een heel straf record op haar naam staan. Zij is namelijk de enige solo-artiest die maar liefst 7 opeenvolgende decennia een nummer 1 hit heeft gehad in de Verenigde Staten. Dat wel. Dat is toch wel straf, hè? Dus gewoon dat je elke 10 jaar wel een hit hebt. Maar hoe lang gaat die dan al mee? Hoe oud is ze? Dat heb ik dan eigenlijk weer al niet opgezocht. Dat is voor de volgende keer. Enfin, van de jaren 60 tot en met de jaren 2020 heeft ze dus elk decennia één grote hit gehad. Straks hoor je haar nog met één van mijn absolute lievelingsnummers. Welke dat is, dat kom je straks weten. Want nu eerst even deze nog.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Zou wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Joe Paradise Beach. Met Evie Hansen.

Wauw, zomerplaat. Morricante en Jekke Jekke. Ja, Joe Paradise Beach. We zijn er nog tot en met morgenavond, maar niet getreurd. Binnenkort is er nog een festival waar je ook kan bij zijn. Dankzij Joe, namelijk Rijvers in Lievegem. Ja, dat is het leukste familiefestival in Vlaanderen. En volgende week, dus vanaf nu donderdag tot en met zondag, kan je daar op verschillende podia genieten van concerten. En er is echt voor elke leeftijd iets leuks om te beleven. Nu, op joe.be geven we niet alleen duotickets, weg. Ik mag vandaag en morgen ook een femping-ticket weggeven. Ja, Carol Smit, die zei het daar straks al, dat ik een femping-ticket mocht weggeven. Nu, femping, dat klinkt een beetje gek, maar eigenlijk is het een fantastisch cadeau, want je mag met die femping dan overnachten in stijl, hè, glamping, in een luxe glamping-tent, met je familie. Ofwel ga je met je gezin, of je kan natuurlijk ook altijd 3 extra vrienden meenemen. Dus die femping-tickets, die zijn voor 4 personen. En ook het toegangsticket voor die 4 festivaldagen zit daarbij in. En je krijgt ook nog eens een parkingticket. Dus ik zou zeggen, ja, zeker meespelen om zo'n fantastische ticket te winnen voor Rijvers. Nu, wat moet je daarvoor doen? Want je moet wel iets meer doen dan gewoon geluk hebben. Je moet deze middag, maar ook morgen namiddag, goed luisteren. Want nog voor 6 uur ga ik 1 song spelen van een artiest die op de affiche staat van Rijvers. En op dat moment dat je dus die artiest hoort, moet je Rijvers sturen in de Joe-app. Niet daarvoor, niet daarna. Nee, het moment dat je die artiest hoort. En dan pikt de computer er misschien wel jouw naam uit voor zo'n exclusief femping-ticket. En je zal aandachtig moeten luisteren natuurlijk, want ze hebben daar opnieuw een top-affiche samengesteld op Rijvers met echte kleppers zoals deze. Als ik jou zie, ben ik niet meer. Clouseau is natuurlijk een topper, maar deze is ook een topper.

0: Jan en Freek, die zullen daar ook zijn. En nog een andere Vlaamse rockband staat ook op Rijvers. Je zou dat eigenlijk zo'n beetje de nieuwe rockgeneratie kunnen noemen, maar die oudere rockgeneratie is ook vertegenwoordigd. Stijn Meuris met Monza, oftewel Noordkaap of andersom, staat dus ook op Rijvers. En morgen trouwens is Stijn Meuris te gast bij Tess on the Beach. Dus dat is wel leuk, zo'n verhaalverteller. Maar goed, ga dus zeker al even kijken naar de volledige line-up van Rijvers. Want nog voor 6 uur draai ik dus 1 song van 1 van die artiesten. Dus hou de Joe-app vandaag en vanmiddag in de gaten.
1: Dit is Joe.
2: Joe Paradise Beach.

Maar goede song toch, zeker dat einde. Golden Earring, Raider Love. En oh, en lief dat jullie allemaal meedenken over de leeftijd van Cher. Linda, Marcel, Janine, Marissa en Berlina, die stuurden mij allemaal dat Cher vandaag 80 jaar is. Merci. Ah, en nog groot nieuws in de kranten vandaag, van de morgen, over de Standaard tot het laatste nieuws. Er is groot nieuws, want er is een nieuw woord toegevoegd aan de dikke vandalen en aan de Nederlandse taal, officieel. En het is het woord vulvalippen. Ja, vulvalippen. Ja, actiegroepen die voeren daar al jaren campagne voor. Hun punt is dat het woord schaam van schaamlippen het idee geeft dat het iets is wat je moet verbergen, iets wat verkeerd is, iets waar je voor moet schamen. Dat is natuurlijk een beetje gek, want ja, als trotse bezitter van een paar kan ik dit alleen maar toejuichen. En het is eigenlijk gewoon logisch, toch? Vulvalippen, ik kijk hier, ja, hè, toch wel, hè, toch wel. Ik zie hier mensen knikken. Ja, alhoewel, denken sommigen, ik vind dat toch een beetje raar. Maar ik vind het wel logisch, want we zeggen bij mannen toch ook geen schaamballen.

0: Kan ook niet anders met zo'n fantastische plaat van Gloria Estefan, Hear My Voice. Zand tussen je tenen, ijsjes eten en ondertussen een kijkje nemen in de radiostudio. Dat kan nog tot morgenavond, dus kom af naar Westende. Maar nu eerst het nieuws van 3 met de fantastische Serafine Smits.
1: Goedemiddag. De Pride trekt door Antwerpen, een drone-incident in Bulgarije. En Pauline Ferrand-Prévot moet opgeven in de Tour de France Femme. In Antwerpen is de Pride-parade vertrokken. Zo'n 38 kleurrijke praalwagens trekken door de stad om aandacht te vragen voor de rechten van de LGBTQI+-gemeenschap. Zeker na de aanslag op de Pride in Berlijn. De politie neemt daarom extra maatregelen, vertelt collega Laurent Stappers van op de Pride.
2: Er is vooral heel erg veel politie. Er zijn politiewagens, in anonieme wagens, op de fiets, op de motor, noem maar op. En ook digitaal zijn ze onderzoek aan het voeren. Ze gaan kijken online op social media en zo, of er dreiging is tegen and for Pride. Of er mensen zijn die mogelijk voor problemen kunnen zorgen.
1: Hoeveel extra agenten worden ingezet, wil de politie niet zeggen. Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In Bulgarije is een drone het luchtruim binnengevlogen en nadien neergestort in de buurt van een gaspijpleiding die Turkije en Oekraïne verbindt. Dat meldt de Bulgaarse premier. Niemand raakte gewond en er is ook geen schade. Het is nog niet duidelijk van waar de drone komt, dat wordt nog onderzocht. Bulgarije is lid van de EU en de NAVO. In het verleden waren er ook al drone-incidenten in onder meer Roemenië. Die drones kwamen toen uit Rusland. En de Franse Pauline Ferrand-Prévot geeft op in de Tour de France Femme. Ze is ziek. Ferrand-Prévot is de winnares van vorig jaar, maar haalde dit jaar niet haar niveau. In het klassement stond ze op een 14e plek, op bijna een kwartier van de Poolse leidster Kasia Niewiadoma. Vanmiddag zonnig en helder, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. En ook dinsdag is het opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
0: Dankjewel, Serafine. Even stil, maar het staat ook stil op de Vlaamse wegen, want er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat valt wel mee. Op de Brusselse buitenring staat de langste file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar verlies je meer dan 17 minuten. En het is ook aanschuiven op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem. Daar verlies je 11 minuten. En als je dan toch stilstaat, geen paniek, want over als je 10 minuten wacht, dan zal je waarschijnlijk wel weer kunnen rijden.
3: Met Evi Hansen.

Uit 1988, een van mijn lievelingsnummers, absoluut. Ik was toen 10 jaar, Womack en Teardrops. Oh, welkom bij Joe Paradise Beach. Ja, als je nu pas incheckt. Goedemiddag, ik ben Evi Hansen. En nog tot 6 uur vanavond ben ik er voor jou, bij jou. Op deze zonnige radio in Westende. Bij Joe Paradise Beach. En na 6 uur neemt Brecht het van me over. En heel belangrijk, om 8 uur vanavond is het hier sowieso dikke sfeer, dikke ambiance. Want dan komt Aaron Blommaert hier optreden met zijn volledige band op ons dak. Terwijl de zon langzaam weg. Exact in de zee, alsjeblieft. Dus als je nog geen plannen hebt, kom dan gewoon naar Westende. We hebben hier trouwens ook de allerlekkerste ijsjes. Ik heb ze geproefd. Nog niet allemaal. Dat ga ik rond 4 uur proberen te doen. Ik ga mijn lijstje proberen afwerken. mijn lijstje van ijsjes proberen afwerken. En natuurlijk, je hebt ook nog de beste muziek. En je kan, als je naar hier komt, ook gerust even binnenkomen kijken in onze radiostudio. Dan zie je die ook eens. En dan zie je eigenlijk ons prachtige kantoor van Joe. Eigenlijk is het een beetje onze vakantiejob, want als je nu naar buiten kijkt, hier in Westende, alleen maar vrolijke gezichten, een prachtige blauwe lucht, een mooie oceaan met hier en daar wat bootjes. Fantastisch. Want ja, morgenavond sluiten we de deuren van Joe Paradise Beach. Oh, en dan verhuizen we weer met de hele crew naar Vilvoorde. Dus kom zeker langs en ik beloof je, ik zal je heel lief begroeten met deze woorden. Hello.

Enrique Iglesias. Goh, ik weet nog een tijd dat hij begon met de tennister Anna Kournikova. Ik heb het even opgezocht en dat is al meer dan 25 jaar geleden dat die twee een koppeltje werden. Ik herinner mij ook nog dat de boekjes daar toen echt vol van stonden. En eigenlijk had niemand gedacht dat die twee samen zouden blijven. Er werd ook wel gefluisterd dat Enrique misschien gay zou zijn. Maar kijk, de twee, onze Enrique en onze Anna, die zijn ondertussen al meer dan 25 jaar samen, hebben ook al 4 kinderen, een tweeling, Lucie en Nicola, en de dochter Mary en zoontje Romeo. Voilà, dan zijn jullie ook weer helemaal mee. Blijf luisteren als je kans wil maken op die Femping tickets van Rijvers. De geweldige Natalia staat ook klaar, maar eerst deze heerlijke Billy Ocean.

0: Echt? Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
1: Schat, dit je kleine moet eten.
0: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Code Yellow!
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Tool Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
8: Nog steeds al volonté.
9: This is a muscle van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
10: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
13: Dit is Joe.
14: Joe Paradise Beach.

Wat een stem, hè. Onze eigenste fantastische Natalia, wereldtop. Riding met een full band. En vanavond om 8 uur speelt Aaron Blommaert hier ook met een full live band op ons Joe Paradise Beach. En rond 5 uur komt hij even langs voor een babbeltje. Summer Battle. Ja, nu eerst het Summer Battle. En die staat in het teken van de regenboogvlag. En jij mag kiezen welk nummer ik helemaal draai. En natuurlijk is er natuurlijk ook fantastische muziek. Wie wint deze Summer Battle? Het concept is heel eenvoudig. Hè? 2 zomerhits nemen het tegen elkaar op. En jij beslist wie de winnaar wordt. En ik heb gekozen voor 2 absolute 80's knallers. Met een mooie link naar Pride. Deze nummers waren iconische anthems in queer nachtclubs. En de ene is al een beetje kleurrijker dan de andere. Jij kan kiezen in de Joe-app. Kies je voor deze. Ik zie hier meteen al wat mama's dansen met hun kindje. Als klein meisje was ik helemaal weg van zijn make-up. Al wist ik niet goed of de zanger nu een meisje of een jongen was. Met die lange haren, make-up en leuke hoed. Deed er ook helemaal niet toe. En nog steeds niet. En aan de andere kant van onze muzikale boxring voor deze Summer Battle staat dan weer een beetje een ijskoud nummer. Maar ook wel goed.

Ja, ook een meezinger, maar dan ietsje beheerder. De zanger Mark Almond, die zei in 1987 dat hij verliefd werd op mannen. Al wat wij liever niet als homo bestempeld worden, maar gewoon als een muzikant. Wel, opdracht geslaagd. En nu is het natuurlijk aan jullie, want jij kiest via de Joe-app wie er deze Summer Battle wint. Laat het even weten via de Joe-app. En laat ook even weten welke leuke herinneringen en anekdotes eraan vasthangen. Dat is altijd leuk om te lezen. Je kan beginnen stemmen vanaf nu. Summer Battle.

blijft toch een bijzonder nummer. One of Us, Joan Osborne. Ja, en er staan files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin even met de langste file, dat is op de Brusselse Buitenring. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem verlies je meer dan 18 minuten. En ook op de Binnenring is het aanschuiven, meer dan 12 minuten. En dat is tussen Machelen en Zaventem. En verder op de E40 richting de kust sta je ook stil, maar niet zo lang. Tussen Veurne en Oost-Duinkerke is er een ongeval gebeurd. Je verliest daar 10 minuten. En als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.

0: Niet vergeten voor die campingtickets.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Joe Paradise Beach. Met Evi Hansen.

Het is al warm en het wordt nog heter als Tom Jones Sex Bomb zingt. You can turn me on. Ah wel, dat zal ik zeker eens proberen. Maar goed. Ja, wat ik eigenlijk wou zeggen. Jullie krijgen heel veel reacties via de Joe Summer app. Via de Joe app. Het begint al een beetje later te worden in de namiddag. En ik begin een hongertje te krijgen. Daarom begin ik, het is bijna 4 uur, dus ik krijg wat honger. Dan word ik een beetje hangry. En dan gaat mijn brein ook niet meer mee. En dan struikel ik over mijn woorden. Dus doe mij eraan denken, zometeen moet ik echt om een 4 uurtje gaan. Maar goed, we krijgen reacties in de Joe app over de nummers van onze Summer Battle. Je kon kiezen tussen Culture Club, Boy George en Karma Chameleon of Soft Cell Tainted Love. Er kwamen leuke reacties binnen. Erika die zegt, ja, voor mij Culture Club. Het is geen specifieke reden, maar dit is gewoon een keigoed nummer dat me helemaal terug katapulteert naar mijn jeugd. Dat herken ik. En Hendrik die zegt, ja, ik wil Soft Cell, want op dat liedje heb ik mijn man leren kennen. Ja, de Joe hoort mij. De Summer Battle die staat vandaag trouwens in het teken van de regenboogvlag met natuurlijk Boy George en Soft Cell als absolute stijl-iconen. Summer Battle. En dan is het nu tijd om de winnaar bekend te maken van onze Summer Battle. Jij koos via de Joe-app de winnaar. En het was spannend, maar met 51% van de stemmen werd dit de winnaar. Summer Battle.

Wat maakt het dus toch mooie muziek in de jaren 80? Tracy Chapman en Fast Car. Ja, maar wat is het hier ook leuk vertoeven bij Joe Paradise Beach. Echt waar, ik sta hier en ik kijk rond mij heen en ik zie nu allemaal mensen in strandstoelen zitten. Er is een prachtig blauwe lucht, mooie zee. En ook wat ook heel fijn is, er staat hier echt een heel verfrissend windje. Trouwens, honden zijn hier ook welkom op het terras. Dus geen enkele reden om niet af te komen. Ik had daar straks al over mijn vier uurtje, want ik kreeg even een dipje. Ik begon een beetje over mijn woorden te struikelen en zo. Bon, dat doe ik wel vaker. Maar ik dacht, misschien ga ik weer voor een ijsje. Nu, ik ben wel zo een gewoontedier wat ijs betreft. Ik kies altijd voor vanille of stracciatella. Nu dacht ik, misschien moet ik toch eens zot doen. Want ja, morgen verdwijnt onze Joe Paradise Beach, ook ons ijssalon. Dus ik heb de menukaart er een beetje bij gehaald. En ik kan dus kiezen tussen vanille, cookie dough, chocolade, stracciatella, banaan, aardbei, praliné, pistache, mokka, gezouten karamel, yoghurt, woudvruchten, sorbet, framboos, mango, citroen, sorbet, passievrucht. Dat is een hele, hele moeilijke beslissing. Een luxe probleem. Ik ga er nog eens over nadenken.

0: Wat een heerlijk nummer. En de soundtrack van die fantastische musical Grease, die ik denk ik woord voor woord wel kan meepraten en zingen. Straks ook muziek van Bryan Adams en Mel C. En er wordt hier ook verbouwd om alles klaar te maken voor Aaron Blommaert. Maar eerst nieuws met de sympathieke Serafien Smits.
1: Goedemiddag. We werken op de Brusselse Ring, een natuurplant aan het Gardameer. En in Thailand loopt de dodentol naar een schietpartij in een school op. Verkeershinder op de Brusselse Ring door werken in Zaventem. Je hoort Martijn Struif van ons werkvernootschap dat de werken uitvoert.
2: We zijn al een tijdje bezig met de verkeerswisselaar, dus die de ring verbindt met onder andere Brussels Airport te herinrichten. En daar gaan we eigenlijk een veel gemakkelijkere, maar ook veiligere situatie maken voor alle weggebruikers. Dat houdt in dat we heel wat bruggen moeten afbreken. Dus gaan we het verkeer dit weekend op 2x2 rijstroken zetten in plaats van 2x3 rijstroken op de ring zelf.
1: De hinder duurt tot maandagochtend. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hittegolf. In alle grootsteden is code rood van kracht. En de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in een school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen. Dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. En na de feiten doodde hij zichzelf. De Thaise premier kondigde nadien meteen strengere wapenwetten aan. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. En ook dinsdag is het opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
0: Allemaal goed nieuws. Er staan files inderdaad op onze snelwegen. Waar je meer dan 2 minuten verliest, het zijn er maar 2, dus dat is goed nieuws. Ik begin met de langste file. Die staat op de Brusselse ring, op de buitenring. Tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem verlies je toch wel meer dan een kwartier. En richting kust is het ook aanschuiven tussen Veurne en Oost-Duinkerke. Daar is een ongeval gebeurd. Hopelijk is het niet te ernstig. En daar verlies je meer dan 13 minuten. Als je toch ergens in de file staat, geen paniek, want je staat daar dan niet langer stil dan 10 minuten.
3: Joe Paradise Beach. Met Evie Hansen.

0: 9 juli tot met 9 augustus.
1: Op het strand van Westende.
2: Ja, je hoort het goed, hè? Het is tot en met 9 augustus. Dat is morgen al. Morgen is het al voorbij. Dan is er een maand voorbij gevlogen hier in de Joe Paradise Beach aan Westende. Morgen is het onze laatste dag hier op het strand. Wat een geweldige zomer was het al tot nu toe, toch? Lekker veel zon. Ik riep daar straks nog. Ja, het leek wel de zomer van de jaren 80. Geen idee of er toen in juli ook al 3 hittegolven waren. Maar in mijn gedachten waren de zomers als kind altijd zonnig en warm. Trouwens, ik ben een framboos sorbet ijsje gaan halen. Ik wou 1 bol, maar toen ik er stond, dacht ik, wauw, geef er toch maar 2. Het is ongelooflijk lekker. Echt waar. Echt super lekker. Super fris. Dank u wel voor iedereen die via de Joe-app suggesties heeft doorgestuurd. Hey, ik heb vanavond nog en ik heb morgen nog de hele dag, dan ben ik hier ook. Dus daar kunnen nog wel 3 of 4 variaties van ijsjes bij. Nog tot 6 uur hou ik je vandaag gezelschap. En daarna is mijn collega Brechter. En die begeleidt je naar de perfecte zonsondergang. En trouwens, even mijn sorbet-ijsje wegslikken. Als je zin hebt in een concert met een full band bij een ondergaande zon, dan is ons Joe Paradise Beach the place to be. Want om 8 uur speelt Aaron Blommaert hier met zijn band een summer session. Je hebt dus geen enkele reden om niet naar Westende af te zakken.
0: Dit is Joe Paradise Beach.

heerlijke plaat die voluit wordt gespeeld op de Pride. Chaka Khan en I'm Every Woman. En daarvoor kon je luisteren naar Pink en Just Give Me A Reason. Maar dat waren twee absolute powervrouwen. Maar we gaan dat een beetje in balans brengen. Dat is heel belangrijk. Dus ik dacht, waarom geen voetbalplaats draaien? Althans, ik vind het volgende nummer echt een voetbalplaats. Zo, een plaats waar je hard op kan springen. Het is een beetje reggaeton met Spaanse samba-invloeden. Enfin, ja, ik kan dat hier wel beginnen uitleggen. Maar laten we gewoon even luisteren. In de startblokken liever. 3, 2, 1, go!

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.
7: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5+1 gratis op Aquarius.
10: 5+1 gratis? Top, laat die dorstlessers maar komen.
9: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen. Dit is Joe Paradise Beach.

Om DJ te zijn bij Joe is gewoon dat de ene na de andere plaat gewoon fantastisch is. King of My Castle uit de 1999. Even tot het einde, hè. Voilà. Summer Battle. Ja, want we gaan weer battelen. Enfin, het is te zeggen, we gaan niet echt vechten natuurlijk. Het is een muzikale battle. En we zetten twee legendarische artiesten in de muzikale boxring. Twee stijliconen, twee klassiekers. Ik laat van allebei een stukje horen. En jij beslist in de Joe-app welk nummer ik straks helemaal draai. Hier komt de eerste. Stop.

natuurlijk met Don't Stop Me Now uit mijn geboortejaar. En ik begin altijd te springen als ik dit hoor, maar ik probeer mij kalm te houden, want het volgende nummer is toch ook echt de moeite waard.

uit 1984. En ik hoopte als tiener op vijven dat ze dit nummer als slow zouden draaien. Want dan stond je dus echt heel veel minuten, echt een heel lang nummer, stond je dan samen op de dansvloer dicht tegen je crush. Enfin, dat woord, dat bestond nog niet, crush, maar de persoon die je graag binnen wou draaien of waarmee het aan wou. Enfin, genoeg gezever, tijd om te stemmen. Jullie gaan stemmen via de Joe-app welk nummer ik helemaal van jou moet draaien. En als je er een leuke anekdote bij hebt, laat het me dan weten. Summer Battle.

more Coring Bailey Ray. Put your records on. Summer Battle. Tijd om de winnaar van onze Summer Battle bekend te maken. Ik kreeg een leuke reactie in de app. Kevin die zegt, ja, ik wil eigenlijk dat Prince wint. Maar dan enkel omdat mensen altijd zeggen dat ik zo hard op hem lijk als ik hem impersonate tijdens onze shows. Dan vraag ik mij af, welke shows doe jij dan? En B, wauw, als jij lijkt op Prince, dan ben ik heel benieuwd of jij ook maar 1,53 meter bent. Want dan kan je inderdaad wel erg op die man lijken. Maar goed, ik moet wel zeggen, bij sommige Summer Battles wordt er wat gewacht en getwijfeld. Voor er wordt gestemd, maar bij deze liep het echt. Liep meteen onze Joe-app vanaf de eerste seconde helemaal vol met jullie stemmen. Het zijn natuurlijk ook twee absolute toptalenten en daarnaast hebben ze allebei een koninklijke titel, namelijk Queen en Prince. Het liep gelijk op wat te verwachten was, maar jullie kozen jullie om voluit je dak te gaan of om je geliefde lekker tegen je aan te trekken. De winnaar kreeg 73% van de stemmen. Dat is dus mooi gewonnen. En dit is jouw winnaar van de Summer Battle. Summer Battle.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met vanavond live at the beach, Aaron Blommaert.
1: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kom vandaag wel echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Het valt aan de zon,
0: Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music. Dit
2: is Joe. Shh, luister.
3: Hoi, kom op!
2: De natuur ontwaakt. Woehoe. En daar, kom op. Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
0: Joe Paradise Beach. Met Evi Hansen.

Ik zei het daar straks al, ik hou van nummers waarbij je la la la kan meezingen. Of tudurut, zoals deze U2 en The Sweetest Thing. Ja, en ik heb weer iets fantastisch te melden. Natuurlijk, ik heb altijd iets fantastisch te melden, maar dit is toch wel een heel bijzonder cadeau. Wat dacht je ervan? Om 4 dagen lang te overnachten in een luxe glamping tent, samen met je gezin of met nog vrienden erbij en ondertussen genieten van de leukste concerten. Is dat iets wat jij graag wilt doen? Wel, met een beetje geluk kun jij dat volgende week al meemaken op Rijvers in Lievegem. Want ik mag vandaag en ook morgen een fempingpakket weggeven. Ja, een fempingpakket. We hebben het hier op de redactie ook al een beetje mee zitten lachen. Maar zo'n fempingpakket, dat wil natuurlijk zeggen glamping en familie in één. De toegangstickets voor de 4 festivaldagen die zijn uiteraard ook inbegrepen. En je krijgt ook nog eens een parkeerticket. Ik bedoel, fantastisch toch? Nu, wat moet je daarvoor doen? Wel, nog voor 6 uur ga ik 1 song spelen van een artiest die op de affiche staat van Rijvers. En op dat moment moet je Rijvers sturen in de Joe-app. En dan pikt de computer er misschien jouw naam uit voor zo'n exclusief fempingpakket. En je zal aandachtig moeten luisteren, want ze hebben daar echt een hele, hele mooie line-up samengesteld op Rijvers. Met elke echt wel hele ongelofelijke, amai, topartiesten. Ze zijn zo top dat ik het bijna niet kan uitspreken. Wat dacht je van deze?

zie hier al twee meisjes meedansen op Laura Tesoro. Zij komt dus ook naar Rijvers, maar nog meer goede muziek, nog meer artiesten waarop je zeker met je heupen gaat zwiegen of met je handjes in de lucht gaat staan.

0: week komen ook naar Rijvers, dus als je wil een kans maken op die fantastische Femping-tickets, ga dus zeker even kijken naar de volledige affiche van Rijvers. Want nog voor 6 uur draai ik 1 song van 1 van die artiesten. En dan moet je dus reageren. Ja, hou die Joe-app maar in de gaten.
1: Good times. Great music. Joe. Summer.

0: Dat is ook al een volle bak sfeer bij Alex Warren en Passenger. Ja, hier lopen de hele tijd de stoere mannen rond in zwarte shirts en zware bottines. Die zijn al heel de dag druk bezig met versterkers en belichting te sjouwen. Want alles moet natuurlijk in orde zijn voor de summer session vanavond. Aaron Blommaert die gaat hier vanavond een optreden geven met een grote en fantastische liveband. Dat belooft echt de perfecte muziek te worden voor een mooie zonsondergang. Kom dus zeker langs. En ik zag hem daarnet al even passeren. Aaron, hij komt ook zo meteen langs voor een babbeltje. En ik volg hem op Instagram en hij heeft echt al een hele, hele mooie, productieve zomer gehad met heel veel festivals en optredens en zo. Dus ik vraag mij wel af of hij dan nog zenuwachtig is voor vanavond.
1: Good times.
2: Great music.
1: Dit is
2: Joe Paris.

0: Dit is toch echt wel zo'n schijf waarvan je denkt, ja, als je deze speelt, dan is het zomer. Maar het loopt hier ook al heel mooi vol rond de studio. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de volgende man. Dit is jou. Ja, ze komen hier allemaal vragen wanneer Aaron langskomt. Zo meteen natuurlijk voor een babbeltje. Die man heeft fans en terecht. Ik ben dan weer fan van onze nieuwslezer Serafine Smits met het nieuws van 5.
1: Goedemiddag. Een recordeditie voor de Pride. Hinder op de Brusselse ring en een nieuwe justitieminister in de VS. Zo'n 170.000 mensen trokken vandaag naar Antwerpen voor de Pride, dat zegt de politie. Het is daarmee een recordeditie, hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er een 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
1: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Om die reden was het thema van de Pride fearless of onbevreesd. En deze mensen waren erbij.
3: We moeten kunnen zijn wie we kunnen zijn. We merken dat de mensen minder tolerant worden en je wordt nageroepen op straat. En het is heel belangrijk dat we hier allemaal samen zijn.
4: We merken de laatste jaren dat het niet zo veilig meer is voor ons. En op straat durven we niet overal komen.
5: Er gebeurt nog veel te veel dat ze die mensen aanvallen op straat en zo. Ik vind het verschrikkelijk.
1: In Dendermonde, in de provincie Oost-Vlaanderen, is een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat bevestigt het parket. De man week met zijn wagen plots van zijn rijvak af, raakte een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan raakte. Verkeershinder op de Brusselse ring door werken in Zaventem. Je hoort Martijn Struif van het werkvernootschap dat de werken uitvoert.
6: We zijn al een tijdje bezig met de verkeerswisselaar, dus die de ring verbindt met onder andere Brussels Airport te herinrichten. En daar gaan we eigenlijk een veel gemakkelijkere, maar ook veiligere situatie maken voor alle weggebruikers. Dat houdt in dat we heel wat bruggen moeten afbreken. Dus gaan we het verkeer dit weekend op 2x2 rijstroken zetten in plaats van 2x3 rijstroken op de ring zelf.
1: De hinder duurt tot maandagochtend. In Bulgarije is een drone het luchtruim binnengevlogen en nadien neergestort in de buurt van een gaspijpleiding die Turkije en Oekraïne verbindt. Dat meldt de Bulgaarse premier. Niemand raakte gewond en er is ook geen schade. Het is nog niet duidelijk van waar de drone komt. Dat wordt nog onderzocht. Bulgarije is lid van de EU en de NAVO. In het verleden waren er ook al drone-incidenten in onder meer Roemenië. Die drones kwamen toen uit Rusland. En in de VS is Todd Blanche de nieuwe minister van Justitie. Blanche haalde een nipte meerderheid in de Senaat. 50 stemmen voor en 49 tegen. Todd Blanche volgt Pam Bondi op. Zij werd in april ontslagen omdat ze het dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein niet goed aanpakte. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump en is door president Trump ook zelf voorgedragen. Vanavond blijft het vrij zonnig. Op morgen krijgen we veel zon en af en toe wolken. Het wordt heel warm, maximaal tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maximaal net onder de 30 graden.
0: En er staan files op onze snelwegen, jawel, waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de richting de kust natuurlijk, E40. Daar is een ongeval gebeurd tussen Veurne en Oost-Duinkerke. Je verliest er 16 minuten. En ook op de Brusselse ring, de buitenring, is het aanschuiven een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
7: Met Evi Hansen.

0: Ik was vroeger grote fan van Nina, maar die heb ik nooit mogen interviewen. Gelukkig mag ik nu een man interviewen waar ik wel ook fan van ben.
1: Joe Summer Sessions.
0: Ja, hij staat hier eindelijk. Wacht, er zijn hier al plaatjes aan het draaien wat niet de bedoeling was. We gaan dat hier gewoon een beetje naar beneden zetten. Gelukkige verjaardag, Aaron Blommaert.
2: Dankjewel.
0: Wacht, en je staat ook nog niet open, denk ik. En nu? Maar wat is er hier allemaal gaat gebeuren? Ik had gezegd dat ik ongelooflijk zenuwachtig ben. En dat is nu het bewijs. Gelukkig komt mijn lieve collega Brecht mij helpen.
2: Hallo, hallo.
0: Hey. Ah, hier zijn we.
2: Maar dat vind ik het leuke aan radio, hè, is dat je wel voelt, het is live.
0: Het is live.
2: Tegenwoordig is alles zo voor gefabriceerd. Niks is nog echt.
0: Het is geen AI. Het is geen AI.
2: Voilà.
0: Gaan we gewoon opnieuw beginnen?
2: Zeker.
0: Het is live.
2: Tegenwoordig is alles zo voor gefabriceerd. Niks is nog echt.
0: Het is geen AI. Het is geen AI.
2: Voilà.
0: Gaan we gewoon opnieuw beginnen?
2: Zeker. Doe maar.
0: Happy birthday, Aaron.
2: Dankjewel.
0: 24 jaar.
2: Ja.
0: Goed gevierd.
2: Maar ik moest even denken. Ja. Goed gevierd, rustig. Omdat ik in de zomer hou ik mij altijd een beetje rustig.
0: Oké.
2: Zodanig druk is.
0: Ik wou net zeggen, ik volg jou op Instagram.
2: Ja.
0: Je hebt een fantastische zomer, lijkt mij.
2: Ja, dat is het wel. Maar ja, je moet je ook wel een beetje... Er is altijd een hele vorm, een hele lijn van concentratie die doorheen de zomer moet lopen. Moet je dat nu uitleggen? Ook mensen die luisteren weten dat als je hard moet werken, ga je niet tussendoor nog eens hard feesten, want dan gaat moeilijk samen.
0: Nee, maar had jij gedacht als 10-jarige dat dit de zomer van je leven ging worden? Want ik zie jou overal, heel veel festivals, heel veel optreden met een grote band. Ik wist niet dat jij zo hoog kon zingen, maar daar gaan we straks van genieten. Hoe voelt dat om toch dat stapje te hebben genomen?
2: Ja, ik heb het gevoel dat dat elke zomer wel een klein beetje is. Hè? Dat je het gevoel hebt van, ah ja, oké, je gaat net altijd dat stapje verder. Of toch, je gaat een bepaalde richting uit. Dat is niet altijd, dat moet niet altijd beter of slechter gaan. Het is vooral zo dat ik, ja, net omdat ik nog zo jong ben, heb je nog ruimte om te evolueren of zo. Ik denk dat het dat is. Hè?
0: Absoluut, je gaat nog groeien. Eén trouwe fan heb je afscheid van moeten nemen, ja. Je opa.
2: Ja. Ja,
0: kan je dat dan verwerken? Is er dan ruimte voor verdriet? Dankbaarheid natuurlijk ook?
2: Ja, dankbaarheid, absoluut. Dat was er eigenlijk van in het begin, uiteraard. Maar als ik heel eerlijk ben, ja, dat hakt er wel in of zo. Dat is ook de eerste keer dat ik echt iemand dierbaar heb moeten afgeven. Ik denk voor mensen die een intense band hebben met grootouders of iemand die heel hard voor u heeft gezorgd in het algemeen, is dat een beetje raar, omdat de afgelopen jaren natuurlijk ik nog niet op het ding was van ik moest zodanig veel voor hem zorgen. Maar natuurlijk wel, zag ik ook wel dat hij ietsje ouder werd. En ineens was hij ziek.
0: Ja.
2: Het is echt op 2 weken tijd heel snel gegaan. En dus rouwen, nee. Ik moet dat ook toegeven. Dat wordt een beetje uitgesteld. En het is zo soms tussendoor. Dus dat maakt ook dat ik het soms een klein beetje moeilijk heb. Maar dat is ook oké.
0: Natuurlijk, alles is oké.
2: Dus ik heb dat ook geaccepteerd, dat het soms een beetje moeilijk is.
0: Dat is heel mooi. En ik denk, er staan hier heel veel fans al naar jou te luisteren. En ik denk dat die straks allemaal jou een hart onder de riem gaan steken. Keihard gaan meefeesten. En dan is jouw opa daar toch een beetje bij. Hè?
2: Absoluut, absoluut.
0: Zometeen nog een babbeltje. En dan ga ik toch proberen om hier nog een leuk bedje onder te mengen. Want nu staan we weer een beetje droog in de micro te babbelen.
2: Dat is waar, maar de mensen verstaan ons tenminste heel erg goed nu.
0: Dat is waar. Dat is ook weer waar. Aaron Blommaert, de man die van elk nadeel een voordeel maakt. Tot zo.
1: Dit is Joe Paradise Beach. Yeah.

0: Inner Circle en Rock With You. En het voordeel aan het presenteren op Joe is dat er ook af en toe fantastische gasten bij in de studio komen staan. En vandaag is dat niemand minder dan de fantastische, eerlijke, leuke, creatieve duizendpoot Aaron Blomma. Voilà. Nu zijn we er.
1: We zijn er met een bedje en al.
0: Voilà, en uw micro's staan aan. Vanavond op het podium, hier op het dak. Al heel de dag zijn er stoere mannen alles aan het regelen met versterkers en licht en zo. Dat was hier echt aan het trillen, niet normaal, alsof er een aardbeving was. Jij gaat een vol uur spelen met een liveband.
1: Ja, ja.
0: Hoe is dat met die gasten op tournee?
1: Heel leuk. Ja, ik moet daar, en langs de andere kant moet ik daar ook geen tekening bij maken. Zo.
0: Jawel.
1: Vijf jongens die on tour zijn, dat is een beetje op zomerkamp gaan met je vrienden. Zo.
0: Is het een zwijnenstal?
1: Nee, we zijn wel zwijnen, maar we zijn propere zwijnen. Zo. Zwijnen die af en toe
0: douchen. Oké, okay, ja. Is goed. Ben je als muzikant aan het groeien? We hadden er straks al even over. Je bent nog heel jong, maar nu ben je wel die stapjes aan het zetten. Mm-hmm. Is het einde al in zicht? Wat is jouw ultieme doel?
1: Ja, dat is moeilijk. Ik denk als je aan eender welke artiest vraagt, dan is dat zo'n beetje the sky is the limit. Anders zou je het niet ambitie noemen, denk ik. Maar ja, groeien als muzikant, dat hoop ik toch dat je dat blijft doen. Eender welke leeftijd, hoe oud dat je ook wordt. Komt toch altijd nieuwe inzichten of zo. Hè?
0: Hoeveel dagen sta jij nu al in de hitlijsten?
1: Ik weet niet. In ieder geval is dit wel een single die het uitzonderlijk goed doet.
0: Dus en in Nederland ook?
1: In Nederland moet ik zeggen, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Want ik ben heel hard bezig met Vlaanderen. Maar en Zoe is daar zelf ook heel erg blij mee, omdat hij nog nooit iets in Vlaanderen had gedaan. En die zegt ook van... Allee, ik mag dit nu zeggen, want ik weet niet wie dat er uit Nederland luistert. Maar ze zegt wel... Voor Vlaanderen optreden is wel echt misschien nog zelfs leuker dan Nederland.
0: Heb je al in Nederland opgetreden?
1: Ja, we hebben daar een paar keer gespeeld. Ik vond dat ook heel fijn. Maar dat is natuurlijk altijd heel kort. Hè? Dus ik doe dan zo twee nummers mee. En hier in Vlaanderen, dat is gewoon zo. Wij zijn heel genereus met ons applaus. Ja, wij zijn enthousiast.
0: Dan heb je het Joe-publiek nog niet meegemaakt.
1: Is het waar? Ah, ja.
0: Amai, dat gaat echt ongelooflijk zijn. Je treedt op om 8:00. Mm-hmm. Het is straks... Het is 4:15 of zo, 4:40.
1: Nou ja.
0: Wat doe jij dan in tussentijd?
1: Ja, ik denk, er zijn hier mensen van de socials, die willen sowieso nog iets doen.
0: Dat is een job.
1: En voor de rest, ja, ik denk een ijsje eten, zelf iets eten.
0: Supergoeie ijsjes. De frambozen sorbet niet normaal.
1: Ja.
0: Hij is ook niet te zwaar.
1: Ik wou net zeggen, want ik ben wel zo wat een lacto-mens.
0: Voilà. Dus, frambozen sorbet.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Nou, goed, ik ga meepakken.
0: Geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: Heel
1: dankjewel.
0: Hard. En tot vanavond hè, op het podium. Dames en heren, Aaron Blommaert.
2: Joe Summer Sessions.

0: Summer Battle.
1: Jawel, tijd voor de Summer Battle. En vandaag staat de Summer Battle in het teken van de Pride. Er zijn opnieuw twee nummers waaruit je kan kiezen. En via de Joe-app kan je stemmen. En het winnende nummer draai ik straks helemaal tot het gaatje. En het is altijd leuk als je ook laat weten welke herinnering, welke anekdote er aan jouw favoriete battleplaat hangt. Hier komen ze. Het eerste is deze.

Laila, Under the Moonlight. Altijd tof, altijd tof. Maar ik heb nog een leuk nummer klaarstaan. Een perfecte tegenstander voor Zoekgero. Wat dacht je van deze?

0: Cool and the Gang en Celebration. Voilà, nu is het aan jou. Laat me weten via de Joe-app welk nummer er moet winnen. Je kan nu beginnen stemmen. Dat wil zeggen, ik wou niet mijn favorietje opdringen of zo, hoor. Maar misschien kan je dan nu...
1: Summer Battle.
0: Beginnen stemmen.

Niet vergeten, je kan nog steeds tickets winnen voor het Rijvers Festival. Als je een artiest hoort die daar optreedt, stuur dan een bericht via de Joe-app. En je kan ook nog altijd stemmen voor de Joe Battle. Dat is voor zometeen.

0: prachtig nummer. Maar wist je trouwens dat Bradley Cooper heel goed Frans spreekt? Echt waar, die heeft daar gestudeerd. Summer Battle. Ja, maar nu is het tijd voor belangrijkere dingen. Namelijk de winnaar van deze Summer Battle. Want jullie hebben kunnen stemmen via de Joe-app en de stemmen zijn geteld. Wordt het een sexy ding of een feestje? Ja, dat hebben jullie bepaald. En met 52% van de stemmen werd dit nummer de winnaar. Summer Battle.
1: Let me see you dance, babe.

0: En ik laat dit liedje helemaal klinken tot de laatste noot. Natuurlijk omdat het zo'n mooi liedje is, maar ook omdat Suzanne en Freek op het Rijver staan. Ja, tijdens deze uitzending heb ik het al een paar keer laten vallen dat je kans maakt op een fempingpakket voor dit festival. En wat houdt dat allemaal in, zo'n fempingpakket? Wel, je mag 4 dagen gaan genieten op het Rijversfestival in een chique tent. Dat is dan glamping met je familie. 4 personen of 3 extra vrienden, dat mag ook. Je krijgt toegangstickets voor de 4 festivaldagen en ook nog eens een parkeerticket. Dus dat was een fantastische mooie cadeau. Je hebt wel goed moeten luisteren, want je moest Rijver sturen op het moment dat ik een artiest speelde die ook in de line-up van Rijver stond. En ik moet zeggen, er zijn heel veel Rijvers binnengekomen via de Joe-app, maar je kon pas echt meedoen als je het deed, als je het stuurde tijdens dit nummer van Suzanne en Freek. Het is mooi om te zien dat jullie zo goed hebben geluisterd, want er liepen heel wat berichten binnen tijdens dit nummer. En ik kan nu meedelen dat Wendy Schepens samen met haar gezin of met nog 3 vrienden mag gaan logeren in een luxe campingtent. En die krijgt dan ook weer 4 dagen toegang tot het festival. Dat is fantastisch. Wendy, gefeliciteerd, Wendy Schepens. En denk je nu, oh ja, kei spijtig, want dat had ik nu ook wel echt willen winnen. Wel, morgen sta ik hier opnieuw. Dan krijg je een nieuwe kans, want dan mag ik opnieuw zo'n fempingpakket weggeven.
1: Good times. Great music.
2: Joe Summer. Wie wordt vanavond bij VTM de beste garagist van het land in Code van Koppes? En wie helpt bij VTM 2 Mila Jovovic in haar wanhopige zoektocht naar zuurstof in Breed? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door 100 foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Shh, luister.
8: Hoi, mama.
7: De natuur ontwaakt. Oeh. En daar, mama. Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Ah, het seizoen is begonnen.
9: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Joe Paradise Beach
12: met Evie Hansen.

Tina Turner en Rod Stewart, die het beste van zichzelf geven met It Takes Two. En It Takes Two, It Takes Three, It Takes Four, It Takes a Whole Team om deze Joe Paradise Beach Show mogelijk te maken. Wij als DJ's, maar ook de redactie, de mensen van socials, techniek, planning, stagiaires, de catering. Enfin, echt heel veel mensen die elke dag hun best doen om geweldige radio te maken. Morgen is het de laatste dag in Westende, maar voor vandaag is het feest nog lang niet gedaan. Want mijn collega Brecht, die is er ook al. Aaron Blommaert, die gaat natuurlijk optreden. Er komt een fantastische zonsondergang aan. Dus geniet nog van elkaar en van deze prachtige avond.

is duidelijk. Illusion van Dua Lipa. Ik ben hier nu naar buiten aan het kijken en het is hier echt prachtig. Hè? Ze zijn hier nu op het strand voor ons Joe Paradise Beach, voor het terras. Ja, met go-karts aan het rondrijden, maar dan met zeilen aan. Dat is eigenlijk heel, heel schattig om te zien. Het is eigenlijk zo wat zeilen, maar dan op het zand. Een stuk of 10 mensen. Ze draaien ook rondjes zoals je eigenlijk leert paardrijden in een paddock, in een piste. Zo staat er ook iemand in het midden om, denk ik, les te geven. Heel mooi, het is een zeilwagen. Ja, ik heb het opgezocht. Een zeilwagen gebruikt de wind om vooruit te geraken. Ik noem het gewoon zeilen op zand. Maar het is zo tof om naar te kijken. Ik blijf hier nog even hangen, denk ik. Gewoon wat genieten van de muziek. Aaron Blommaert, een extra ijsje en natuurlijk het uitzicht. Dus wie weet, tot straks op ons terras in Westende. En anders tot morgen, hè. Alvast heel veel plezier met Brecht en maak er nog een fantastische avond van hier op Joe.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Dit is jou. De grote finale van Joe Paradise Beach, dat is eigenlijk morgen nog. Hè. Maar vanavond is het hier toch op de koppen lopen voor Aaron Blommaert natuurlijk. En jij bent er ook bij na het nieuws van 6 uur. Onder andere Joe News krijg je van Serafien Spits. Dag Serafien.
2: Goedenavond. Een recordeditie voor de Pride. In Sint-Niklaas is een meisje uit het water gered en bosbranden aan het Gardameer in Italië. Zo'n 170.000 liever mensen trokken vandaag naar Antwerpen voor de Pride, dat zegt de politie. Het is daarmee een recordeditie. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
2: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride fearless, onbevreesd. Deze mensen waren erbij.
4: We moeten kunnen zijn wie we kunnen zijn. We merken dat de mensen minder tolerant worden en je wordt nageroepen op straat. En het is heel belangrijk dat we hier allemaal samen zijn.
5: We merken de laatste jaren dat het niet zo veilig meer is voor ons. En op straat durven we niet overal komen.
6: Er gebeurt nog veel te veel. Dat ze die mensen aanvallen op straat en zo, vind ik verschrikkelijk.
2: In Dendermonde in de provincie Oost-Vlaanderen is een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat bevestigt het parket. De man week met zijn wagen plots van zijn rijvak af, raakte een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan raakte. In Sint-Niklaas is een meisje van 8 uit het water gered in het provinciaal domein De Ster. Het meisje ademde even niet meer. Toen de redders haar wilden reanimeren, begon ze weer zelfstandig te ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle en stelt het verder goed. Volgens de politie was het meisje nooit in levensgevaar. Mogelijk werd ze plots onwel. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hitte golf. In alle grootsteden is code rood van kracht. En de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na een schietpartij in de school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen. Dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. En na de feiten doodde hij zichzelf. De Thaise premier kondigde meteen nadien strengere wapenwetten aan. Vanavond blijft het vrij zonnig, ook morgen veel zon en af en toe wolken. Het wordt heel warm, maximaal tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maximaal net onder de 30 graden.
1: Dankjewel. En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste, dat is die van een dik kwartier op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Dan is er ook nog de binnenring rond Brussel, 7 minuten erbij tussen Machelen en Zaventem. En richting kust, ja, Aaron komt eraan natuurlijk. E40, daar is ook een file van een tiental minuten. Dat is wel door ongeval, jammer genoeg, tussen Veurne en Oost-Duinkerken. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

hem dan, de rode lopershow, zeg maar, van de showcase van Aaron Blommaert vanavond op Joe Paradise Beach hier. Om 8 uur begint hij eraan en wie verschijnt er al op die rode loper? Het zijn niet mensen. Dire Straits met hun zwembroek hopelijk aan. En ook Fleetwood Mac wilde er per se bij zijn. Het is echt een hele waslijst. Ik denk dat er stevig geflirt zal worden vanavond met al die opzwepende muziek. Dat heb je wel, hè, in de zomer. Warm welkom. Ja, dit is Michel Delpech en Poe.

0: Show Paradise Beach.
1: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: Zo is dat. En het is vandaag een feestelijke dag. Niet alleen omwille van het optreden van Aaron hier vanavond, maar het is ook Pride-dag in Antwerpen vandaag. En ja, het is een recordeditie. Ik heb het daarnet gehoord bij Serafine in het nieuws. 170.000 man is er al geteld door de organisatie. Dat is fantastisch. Hè? En dus ga ik hier elk uur vanavond een klassieker draaien rond het kleurrijke thema. En het eerste nummer dat ik opdraag aan de LGBTQIA+ gemeenschap is een classic. Like the Way I Do. Toen het nummer in 88 verscheen, was Melissa Etheridge, want daar gaat het over natuurlijk, nog niet officieel uit de kast gekomen. Ze is dat wel beginnen doen in 93. Dat was tijdens een gay-inauguratiebal ter ere van president Bill Clinton dan nog wel. En ze was dus een van de eerste mainstream vrouwelijke rockartiesten die dat heeft gedaan, op het toppunt van haar carrière dan nog wel. And Like the Way I Do, die we gaan draaien, gaat over liefde, jaloezie en verlangen. Maar voor veel lesbische luisteraars, ja, doet het toch ook wel een belletje rinkelen. Want ja, kijk, de ervaring van verliefd zijn op een vrouw die uiteindelijk kiest voor een vaak heteroseksuele relatie met een ander, was voor velen in de community extreem herkenbaar. En daar gaat het nummer over. En ja, kijk, daarom is het dus heel geliefd, ook op de Pride. En dus ga ik hem voor jullie allemaal daar in Antwerpen draaien.
1: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets, 10omtezienlive.be.
0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet er.

De avond is nog heel jong natuurlijk, maar kijk, na Aaron maken we graag ook verder plannen. Voor de avond, dan moet je zeker blijven plakken hier op Joe Paradise Beach, want dan is er nog een DJ-set van Jarne Ponet, de huis-DJ van Joe, naast onze Sven natuurlijk, die je verder zal doen swingen hier op Joe Paradise Beach. Maar als je er niet bij kan zijn, dan zijn er heel veel mensen natuurlijk. Ja, het plein is hier toch een beetje te klein voor. En zelfs het strand van Westende. Geen nood, ik ga af en toe een lijntje leggen naar Aaron. En ja, ik ga ook voor de greatest hits zorgen. Hè. Alvaro Soler bijvoorbeeld, in een van zijn 1000 zomerhits. Maar nu graag, Dire Straits aan de rand van het zwembad. Dit is Twisting by the Pool.

je nu zo'n gigantische inbouwzwembad hebt of je hebt zo'n mini peuterbadje voor je kleinkind. Iedereen gelijk tijdens deze Twisting by the Pool. Twist maar lekker verder overal in Vlaanderen met de Dire Straits. En zometeen dus Alvaro Soler en Haraway komt er ook nog aan. Eerst de Brusselse ring vermelden, want daar staat een dik kwartier file. De buitenring, meer bepaald door een ongeval tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, dus een kwartier. Binnenring rond Brussel, 7 minuten tussen Machelen en Zaventem. En ook richting kust op de E40, daar is een ongeval gebeurd. En daar vertraag je 13 minuten tussen Veurne en Oostduinkerken. Neggers, anders verlies je 5 minuten of meer.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler. En ondertussen zijn de mensen hier op Joe Paradise Beach allemaal aan het samen troepen voor Aaron Blommaert. Laat eens horen allemaal. Ja, maar er kan nog volk bij, hoor. Er kan nog volk bij. Het gaat een beetje drummen worden, maar het kan nog allemaal. Kom maar af, hè, als je...

0: het kan toch verkeren.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met vanavond Live at the Beach. Aaron.

Fleetwood Mac live van op Joe Paradise Beach. Maar het echte live, dat laten we over aan Aaron Blommaert om 8 uur vanavond. En de spanning is ondertussen te snijden. Het volk loopt hier toe. Het is echt een fantastisch zicht, samen met die stilaan ondergaande zon. Zeg, schrijf je een nummer voor een film? Die gaat over een techno-dj die een mental breakdown heeft. Niet bepaald een zonnig thema. En dan wordt jouw track alsnog een zomerhit. En krijgt hij elk jaar nog meer toegewijde fans. Het overkwam Paul Kalkbrenner met zijn Sky Sand.

Voyage. Veel Joey die nog altijd trouwens zijn vakantiefoto's doorsturen van Hilde op Curaçao tot Elsie bijvoorbeeld hier en haar schatten in Parijs. Ja, jullie stralen over grenzen heen, zoveel is duidelijk. En dat verdient de beste muziek, hè, die je ook kan meenemen dankzij die geweldige Joe-app. Ook in augustus trouwens. Clouseau komt zo, maar eerst Taylor Swift en deze Faith of Ophelia. Fijne avond. En welkom van op Joe Paradise Beach.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond. Een recordeditie van de Pride-parade in Antwerpen. Er kwamen zo'n 170.000 mensen op af. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er een 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
1: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride Fearless, onbevreesd. In Sint-Niklaas is een meisje van 8 uit het water gered in het provinciaal domein De Ster. Maar het meisje ademde even niet meer. Toen de redders haar wilden reanimeren, begon ze weer zelfstandig te ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle en stelt het verder goed. Volgens de politie was het meisje nooit in levensgevaar. Mogelijk werd ze plots onwel. In Duitsland krijgt de luchthaven van Leipzig een speciale radar na het drone-incident van afgelopen dinsdag. Het luchtverkeer lag daar uren stil nadat er een drone geladen met explosieven werd gevonden. De politie heeft daarom een extra controlepost geïnstalleerd met een speciale radar die drones sneller kan spotten. Wie er achter de drone zat is nog niet duidelijk. Dubbelslag voor de Nederlandse Demi Vollering in de Ronde van Frankrijk. Ze won de rit en pakte gele trui. Vollering kwam solo over de streep. De Poolse Kasia Niewiadoma verloor 17 seconden. Ze kwam als derde over de streep net na de Italiaanse Elisa Longoborghini. In de stand heeft Vollering 8 seconden voorsprong op Niewiadoma. Haar ploegleider Lieselotte Delcroix is uiteraard blij.
3: Fantastisch, maar we moeten proberen rustig te blijven. Morgen nog een heel zware etappe, maar het is zeker dat we liever in het geel staan vandaag dan niet in het geel.
1: De Tour eindigt morgen. Vanavond blijft het vrij zonnig en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 14. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomer weer aan bij maxima net onder 30 graden.
4: En ondertussen nog altijd 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste dat is die op de Brusselse buitenring. 10 minuten daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En ook op de binnenring rond Brussel is het vertragen. 7 minuten tussen Machelen en Zaventem. Richting de grens met Frankrijk. Ja, er zijn nog altijd mensen die naar Frankrijk rijden. E17, daar is er een afgesloten stuk tussen UZ Gent en Gent Centrum Zwijnaarden. 6 minuten daar. En richting Antwerpen op de A12 tussen Domein Levendalen. Ik hoop dat ik dat juist uitspreek. Levendalen en Londerzeel een 5 minuten vertragen. Als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment normaal gezien minder dan 5 minuten.

Ja, Phil Collins die je smeekt om vooral zijn nummer niet te vergeten. Het kan erger. En ondertussen verwennen wij jou de hele tijd hier al met, wat is het? Vampingpakketten. Ik mag daar vooral niet over struikelen, over dat woord. Het wordt weggegeven door Evi. Al vanmiddag was het geval en morgen ook nog. En volgende week is het namelijk Rijvers en daarvoor geven wij dus

0: Joe Paradise Beach. Iedereen heeft hier de mond vol van Aaron. De mensen staan hier allemaal samen te troepen gewoon voor de studio. En dat is niet voor mij, maar voor Aaron Blommaert. Maar eigenlijk ook nog voor iemand anders. En die staat hier bij mij. Een dierbare collega hier bij Joe.
1: Goedenavond.
0: Een van de meest dierbare, dat is Jarne Ponnet.
1: Goedenavond.
0: Zeg Jarne, jij bent echt zo graag gezien op de Joe-vloer. Iedereen ziet jou graag. Je bent echt zo'n persoon die iedereen graag ziet, denk ik.
1: Ik vind het leuk dat jij dat zegt. Je bent de eerste die dat zegt.
0: Is dat al
1: tof. Ja,
0: alleen vooruit. Maar ik denk dan dat jij als DJ, want je gaat hier ook DJ'en na de live-sessie van Aaron Blommaert, ga jij een DJ-set doen.
1: Klopt.
0: En ik denk dat je ook zo'n DJ bent die de publiek omarmt.
1: Ja, wat ik eigenlijk doe, ik ben wel een DJ die microfoon ook echt gebruikt.
0: En,
1: wat ik dan speel zijn echt de Joe Classics, maar met een beat onder. Dus je gaat altijd de muziek herkennen, maar het is wel altijd een beetje up-tempo, een dikke beat eronder. Dus op die manier probeer ik het publiek zelf onder. Meteen van de eerste seconde, we beginnen met We Will Rock You straks.
0: Ja.
1: Dat is met klappen en dat soort dingen.
0: Ah, oh, super. Dat echt het publiek bespelen, zo. Dat is leuk.
1: En als ik een gat van voor heb, dan roep ik ook effectief, kom allemaal eens naar voren.
0: En, ja, en niet alleen
1: en we gaan
0: wat
1: doen,
0: die vrouw daar zei. Zeg maar, jij bent natuurlijk ook producer van de ochtend.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En wat dat betreft gaan wij heel veel leuke dingen weggeven te maken met Rijvers. Maar jij hebt er ook nog iets te doen op Rijvers. Iets anders.
1: Dus volgende week, vanaf donderdag tot en met zondag, dan staan wij op het Rijversfestival met reporters. En ik mag daar dit jaar twee keer draaien ook.
0: Wow.
1: Op donderdag zal dat zijn op de Star Stage, dat is eigenlijk het grootste
0: podium. De main stage eigenlijk, zo.
1: Ja, sluit ik helemaal alleen af na Clouseau.
0: Wow.
1: En zondag doen we dat opnieuw, maar dan is het samen met Tom de Kok dat ik in de Disco Stage een set zal draaien.
0: En
1: dat is ook
0: heel erg leuk. Dat is zo'n afgesloten ruimte eigenlijk. Hè?
1: Met zo'n balkonnen
0: en
1: zo.
0: Disco-ballen en alles erop en eraan. Heel tof gedaan. Dus super, we kijken daar enorm naar uit. En je gaat vanaf maandag samen met Alain, die natuurlijk de ochtend presenteert.
1: Ja.
0: Ga jij VIP-duo-tickets weggeven, als ik het goed heb?
1: We geven 4 VIP-tickets per dag weg. Dus je kan met je hele gezin komen of met 3 vrienden komen. Dat doen we dus elke dag in de ochtend. En je moet wel heel de ochtendshow luisteren. Dus je moet van 7 tot 10 luisteren. Want elk uur laten we 1 artiest horen die op Rijvers zal komen spelen. En dan is er een soort van Rijvers-rebus. Alain die gaat dan een paar tips geven. En op het einde van de show, om 10 uur, moet je dan een woord doorsturen dat te maken heeft met het festival. Maar je kan het pas doorsturen als je alle tips gevolgd hebt.
0: Ah ja, je kan niet vals spelen dus eigenlijk.
1: Het is ook een heel grote prijs natuurlijk. Hè?
0: Ja, dat is het.
1: Mensen in die VIP gaan zitten. Dus ja.
0: En dat eten, ja, die optredens.
1: Ja,
0: Dat eten is belangrijk.
1: Eten met van die bordjes die voorbij komen.
0: Dat is niet normaal. Zeg nog eens over jouw DJ-set van zo meteen. Wat is nu eigenlijk een plaat die jij altijd in je set plaatst?
1: Wel, het is heel zomers en het is eigenlijk een liedje met weinig tekst of zo, maar het werkt sowieso. En dat is Samba de Janeiro van Bellini.
0: Die is super, die is super. Ja. Ik ga die draaien voor jou. Kijk, ik ga
1: hier
0: direct even opsnorren en ik smijt die andere plaat gewoon weg. En we gaan voor Bellini, Samba de Janeiro, een voorsmaakje voor de DJ-set door Jarne Ponnet. Zometeen na het optreden van Aaron Blommaert. Dankjewel Jarne, veel succes en veel plezier voor allen.
1: Dankjewel.
0: Yo!

En nu heb ik Dan Hartman klaarstaan met We Light My Fire. Dat is een disco-nummer. En laat dat genre nu diep geworteld zijn in de gay community in Amerika in de jaren 70 al. En de tekst van het nummer gaat trouwens ook over opstaan voor wat je lief hebt. En hoop houden in donkere tijden, zo zou je het kunnen omschrijven. En dat resoneert natuurlijk ook met de hele community van de Pride. En voilà, hier heb je hem. Meer moet ik niet zeggen. Relight my fire, hier is Dan Hart.

0: De spanning is hier te snijden op Joe Paradise Beach. Het begint hier stilaan vol te lopen, maar kan jij er helaas niet bij zijn, dan ben ik er voor jou om af en toe een lijntje te leggen vanaf 8 uur naar het Joe Paradise Beach podium hier boven mij. Natuurlijk met Aaron Blommaert live on stage. We built this city. Ja, het is een microstad vol dromers op dit moment, denk ik. En vol mensen met een vurig verlangen om Aaron Blommaert bezig te zien en horen op Joe Paradise Beach. We gaan nog een laatste keer alles geven dit weekend en voor die hele prachtige maand Joe Paradise Beach. Dat was Starship. En ik doe ook verder nog met Journey en Don't Stop Believing. Oh, heerlijk. Dat gaan we hier keiluit zetten allemaal. Ik ga eerst eventjes kijken naar de files. Er staan er nog twee. Op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is die op de Brusselse Buitenring. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Dat is 13 minuten dat je erbij moet tellen. Richting de grens met Frankrijk op de E17 tussen UZ Gent en de afrit Gent Centrum Zwijnaarden. Daar moet je dan weer 10 minuten bij tellen. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Met Brecht van Meijerhagen.

0: Show Paradise Beach.
1: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: Ah, dat is morgen, hè. Dat is morgen, hè. Zeg, die grote comeback show die komt eraan van Reggie en Linda. Die gaan voor een Milk Inc. Forever in oktober in de AFAS Dome. Het wordt een feestje. En je kreeg er dus al een voorsmaakje van, hè. In dit 30ste jubileumjaar voor hen op het podium van Joe Paradise Beach. En vanavond de cirkel rondmaken, hè, met Aaron Blommaert, die zich op dit eigenste moment klaarstoomt voor zijn set. Voor een stuk of 1000 mensen, minstens al. Nee, meerdere duizenden. Ik voel het aan mijn water, aan mijn zeewater. En na Aaron ook zeker blijven de mensen hier allemaal, want daarna is er DJ Jarne Bonnet, die je nog hoorde tijdens de show daarnet. Onze fijne collega in stilaan, samen met onze Sven, ook onze huis-DJ. Paco en Amor de Mis Amores komt eraan, die krijg je naar de Kreuners, want die blijven...

is iemand die we al 4 jaar moeten missen. Olivia Newton-John. Vandaag 4 jaar geleden overleden. Ze werd 74. En ze verloor haar jarenlange strijd tegen kanker toen hij hopelessly devoted.

0: Joe Gold presenteert...
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Alex Agnew duikt in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever met Alex Agnew. Beluister David Bowie Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
4: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond. Op de Antilliaanse feesten in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk waaraan hij gestorven is. Parket laat dat nu onderzoeken. In Duitsland krijgt de luchthaven van Leipzig een speciale radar na het drone-incident van afgelopen dinsdag. Het luchtverkeer lag uren stil nadat er een drone geladen met explosieven werd gevonden. De politie heeft daarom een extra controlepost geïnstalleerd met een speciale radar die drones sneller kan spotten. Wie er achter de drone zat is nog niet duidelijk. Dubbelslag voor de Nederlandse Demi Vollering in de Ronde van Frankrijk. Ze won de rit en pakte de gele trui. Vollering kwam solo over de streep. De Poolse Cassia Niewiadoma verloor 17 seconden. Ze werd derde net na de Italiaanse Elisa Longoborghini. In de stand heeft Vollering 8 seconden voorsprong op Niewiadoma. En ze is uiteraard blij.
6: Ja, geweldig natuurlijk. Het is onlogisch om hier het geel te pakken. In januari deed ik de verkenning hier. En ja, waarom zou ik hier het geel pakken? En ja, uiteindelijk doe ik dat dan toch.
5: De Tour eindigt morgen. Vanavond blijft het vrij zonnig en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 14. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomer weer aan bij maxima net onder 30 graden.
7: Er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is er een op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem van 12 minuten. En richting de grens met Frankrijk is het ook vertragen. E17 daar 6 minuten tussen UZ Gent en Gent Centrum Zwijnaarden. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

Kijk, dat is nu zo één van die artiesten waarvan je zegt, die zou ik niet graag tegenkomen in het donker. Het is toch waar, hè? Deze Meredith Brooks. Goedenavond. Verre van donker hier aan de kust. Ik maak mij weer op voor een gouden zonsondergang. En wat een view hier, zeg, vanuit onze studio hier. En van op het terras dat afgeladen vol staat. Want Aaron is eraan begonnen. Het is zo fijn om die mensen hier voor mij te zien. Wauw, wat een mensenzee is het toch. Ik laat je vanaf nu ook af en toe eens wat meer luistervinken op Joe. Ah ja, uiteraard. Af en toe eens een lijntje leggen naar hierboven. Want het podium zit hier net boven. Misschien hoor je het ook wel een beetje op de achtergrond. Dat is dus die Aaron Blommaert die bezig is. Love is in the air. En nu eerst deze happy van...

Echt een zalig gezicht hier voor mij. Al die genietende blikken naar boven, want daar staat jonge god Aaron Blomhaard te zingen en te springen. Ik hoor het hier boven mij op onze sunroof met ondergaande zon. Nick Jor past er dus perfect bij.

en Atomic. En het klinkt wel een beetje Atomic hier boven mij op dit moment met Aaron Blom. Maar er zijn veel mensen die zeggen van, oh, we willen ook meegenieten. En dat kan zeker. Ik ga je straks een aantal liedjes laten horen live van Aaron Blom hier bij Joe. En het is niet alleen de Ranouter dit weekend, of moeten we zeggen de Ranouter, op zijn West-Vlaams, maar ook de Pride in Antwerpen bijvoorbeeld. En om die kleurrijke gemeenschap in de watten te leggen, draai ik elk uur een Pride-plaat. En nu is het aan, ja, hij mocht niet ontbreken natuurlijk, Ricky Martin. Hij is een belangrijk icoon eigenlijk, hè, voor de LGBTQAI+ gemeenschap. In 2010 maakte hij bekend dat hij gay is en hij treedt er regelmatig op tijdens Pride-festivals. Trots als hij is op zijn kleurrijke zelf. En daarom Living La Vida Loca op Joe. Na Meteor en Hanna May. Met het fantastische. Wat wil je van mij?

Een gouden vondst is het ook geweest, van Milo, AO Technology. Zeg, en Michael, de film die was een ongelooflijk succes. En zelfs mijn jonge tieners zijn nu helemaal into Michael Jackson. Ze zingen lekker mee met Billie Jean en ook deze Beat It hier al op de achtergrond. En er komt een vervolg op die film. En ze hebben nu gezegd dat het er eind 2027 al aan zou kunnen komen. Dat belooft. Dit is dus Beat It. Geniet er nog van. En zometeen Spice Girls. Who do you think you are? Allemaal bij Joe.

Zo fijn om al die blije gezichten hier te zien. Ze zijn net aan het applaudisseren voor een zoveelste nummer van Aaron Blommaert, die hier het beste van zichzelf geeft. Och, hij is de zee aan het veroveren. Piraat Aaron, live van op Joe Paradise Beach. Prachtig om ze hier te zien, ook al die mensen. Ik zit er net naar te kijken. En ik had het beloofd, en jawel hoor, de komende minuten, eigenlijk het komende uur, ga ik zo een aantal liedjes laten horen van Aarons liveset. En dit is al meteen, ja, de gouden plak eigenlijk. Hè. Tranen van goud. Dit is de single van dit moment, van Aaron Blommaert live.

leren kennen. En dat begint bij een naam. Zoals uw naam. Westende, zeg een keer allemaal hallo Lize. Voilà, dat is al één iemand om mee te beginnen. Voilà.

dit moment live op Joe Paradise Beach. Ik zend je er weer naartoe, naar dat heerlijke paradijs. Met nog een track van Aaron, zeker nog voor 9 uur. En daarna ook weer enkele, dus ja, blijf wel luisteren.

nog een dik uur alles geven hier. En straks gebeurt dat ook hier op Joe Paradise Beach. Want we hebben nog een DJ-set hier in petto voor alle uitgelaten. Joe is hier aanwezig. En ik laat jou daar aan de andere kant van de radio ook wat meegenieten. Wat had je gedacht? Hier is Aaron Blommaert live van op Joe Paradise Beach. Met Hoe zit het met ons?

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Op de Antilliaanse feesten in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk waaraan hij gestorven is. Het parket laat dat onderzoeken. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje. De aanleiding is een incident met een drone eerder vandaag. Die was het Bulgaarse luchtruim binnengevlogen en neergestort in de buurt van een oliepijplijn. Volgens Bulgarije kwam die drone uit Oekraïne. In het voetbal hebben Standaard en Cercle Brugge in hun openingswedstrijd gelijk gespeeld. Het werd 2-2. Op dit moment zijn twee andere wedstrijden aan de gang. Sint-Truiden-Lommel en Westerlo-Union. En een klein Spaans bergdorp zet zich schrap voor een ongeziene invasie voor de eclips komende woensdag. Somos Sierra ligt op 1500 meter hoogte op een uur rijden van Madrid en is een van de beste plekken om de zonsverduistering te zien. De verduistering zal er 1 minuut en 29 seconden te zien zijn, veel langer dan elders in Spanje. Het dorp telt amper 93 inwoners, maar verwacht woensdag 2000 bezoekers. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder 30 graden.
2: En je vertraagt nog altijd op de Brusselse buitenring voor zo'n 6 minuten tussen Sint-Steven-Woluwe en Zaventem. Nergens anders verlies je 5 minuten of meer en ze zijn hier aan het meezingen en aan het juichen. Hoor je dat? Straks terug een lijntje leggen naar Aram Lomaert.

alsof ze het hier allemaal aan het smeken waren. Lay all your love on me, Aaron. Het was een fantastisch optreden en ik ga toch nog eventjes terugblikken hoor. Ja, ja. Ik heb nog een paar nummers die ik kan draaien hier vanavond van Aaron live op Joe Paradise Beach. En DJ Jarno Ponet is er zo net ook aan begonnen met een queentje. Ja, dan kan het al niet meer stuk natuurlijk. Hè. Maar ik ga toch naar het moment dat Aaron de hele zaal, ging ik zeggen, nee, het hele plein, stil kreeg met deze DNA.

een mooie breekbare stem toch heeft die Aaron Blommaert. En straks mag ik ook zijn zonde live van op Joe Paradise Beach op jou loslaten. Ik kom tegenwoordig constant filmpjes tegen met DJ Tiësto. Ken je die nog van dit hier bijvoorbeeld? Ja, ik heb een zwak voor van die oude dance-nummers. En dat weet het algoritme ondertussen ook van mijn socials wel. Die Tiësto, die heeft een DJ-set gegeven aan de voet van het Atomium. Wat een mythische zicht was dat, zeg, zo voor die gigantische bollen. Vuurwerk erbij, alles erop en eraan. Dat is met de plek wel om een nieuwe Tomorrowland op te doen neerstrijken, denk ik. Hij draaide er ook zijn beroemde remix van de volgende track trouwens. Silence van Delirium. En daar gaan we nu voor gaan. En daarna is er ook die heerlijke Eurodance van Corona, The Rhythm of the Night.

0: Show Paradise Beach.
1: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: Dance along bij Joe. Corona en the rhythm of the night bracht ons naar de zwoele zomeravonden van 1994. Hey, hoe gaat het daar met jou? Het weekend al goed ingefeest? En ja, meer van dat, hè. Wat is me dat toch dit jaar heerlijk zomerweer ook aan het genieten daar. Ik denk dat de mensen hier nog een paar uurtjes gaan blijven eigenlijk. Dat Jarno Ponet overuren gaat doen, want hij is aan een DJ-set bezig. En daarnet natuurlijk dat prachtige optreden van Aaron Blommaert. Ik heb nog één song die ik mag draaien van die live-set. En dat is toch wel zijn grootste hit tot nu toe. Zonde zeker. Ik vuur hem nu op. Ja.
1: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

uur eren we hier de prachtige mensen van de Pride allemaal. Dat is zover weer dit weekend in Antwerpen. En daarom elk uur dus een Pride-plaat. Daarnet Sylvester, ja, dat is eigenlijk ook al een Pride-plaat. Maar ik gooi er nog eentje bovenop. En we gaan naar Italië. Gianni Nannini. Hoe dat, zou je misschien wel vragen. Wel, Gianna Nannini is altijd open geweest over haar panseksualiteit. En ze geldt al decennia lang als een grote icoon voor de Italiaanse en dus ook, ja, de Europese queerbeweging. En het volgende nummer is er altijd zeer geliefd vandaar dus. Imashi om de Pride te vieren, want Joe is natuurlijk

0: die waren eerst met dat liedje Fiesta. Dat was de hele tijd Fiesta. Ja, ja, inderdaad. Nog een half uur te gaan hier, terwijl, ja, je hoort misschien op de achtergrond DJ Jarno Ponet als geen ander het talrijke publiek hier aan het entertainen is. Het zal hier nog wel een tijdje duren, denk ik. Will Smith komt voorbij. Het komende half uur ook Technotronic. En zo meteen al Bon Jovi. Maar eerst nog één file in het land die meer dan 5 minuten duurt. Het zijn er 6. Ja, oké. Okay. Brusselse buitering tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. Daar zijn ze alweer aan het juichen. Heerlijk. Joe Paradise Beach.
1: Met Brecht van Meijerhagen.

Deze Rihanna die dook recent nog op tijdens het traditionele crop over carnaval in haar thuisland Barbados. Ze stal de show toch wel zeker in een opvallende met juwelen en veren bezaaide outfit. Hadden die mensen van Barbados nog zo hun best gedaan?

Bekers te laten knallen in de Joe Studio op Joe Paradise Beach. Ja, het zijn de laatste beats, hè. Morgen de laatste dag. Kom zeker nog af als je kan. En pump up the jam een beetje op die laatste momenten. Zeg een etje, a day keeps the doctor away, zeggen ze. Het is waar eigenlijk. Ook al zijn het bad habits, gezond word je er gewoon van. We duiken de nacht in. Veel plezier met Joe Party.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Antwerpen is het feest van de Pride nog altijd aan de gang. Vanmiddag trok de traditionele parade ongeveer 170.000 bezoekers, een record. De Pride is het feest van de LGBTQI+ gemeenschap. Oud-voorzitter Bart Abeel.
2: Ik wil alleen maar vaststellen vandaag dat we het geluk hebben om een hele stad in het feest gedruist te zien. Het is overal op alle pleinen in de stad, is er heel veel vrolijkheid. Mensen die oprecht gelukkig zijn, omdat het vandaag een dag is dat ze veilig stralend zichzelf kunnen zijn.
1: Morgen wordt de Pride Week afgesloten. De Giro van Machelen in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet. De reden is een virus dat de ronde doet. Daardoor zijn al 70 van de 170 leden ziek geworden. Het is niet zo ernstig, zegt de leiding. Het is meestal na een dag over. Maar met zoveel zieken willen ze het kamp niet meer voortzetten. Ze keren morgen terug. Het zou normaal tot dinsdag duren. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje. De aanleiding is een incident met een drone eerder vandaag. Die was het Bulgaarse luchtruim binnengevlogen en neergestort in de buurt van een oliepijplijn. Volgens Bulgarije kwam die drone uit Oekraïne. In het voetbal hebben Standaar en Cercle Brugge in hun openingswedstrijd van de competitie gelijk gespeeld. Het werd 2-2. En van het aangekondigde huwelijk van voetballer Cristiano Ronaldo op Madeira bleek helemaal geen sprake. De halve wereld keek er naar uit en aan de kathedraal van Funchal kwam vanmiddag ook een koppel aan om te trouwen. Maar het was niet de bekende voetballer. Dat zagen ook deze Vlamingen die net op reis waren op Madeira.
3: We denken eigenlijk dat het zelfs twee acteurs waren die probeerden te trouwen om ons op het verkeerde pad te zetten.
4: Er was ook geen volk of toespelers in de kerk zelf. Het was echt gewoon een man en een vrouw. En toen dat we bij het altaar kwamen, dan zwaaide die man zo.
3: Ja. Om duidelijk te maken dat we allemaal geprankt zijn, denk ik.
1: Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Antwerpen is het feest van de Pride nog altijd aan de gang. Vanmiddag trok de traditionele parade ongeveer 170.000 bezoekers, een record. De Pride is het feest van de LGBTQI+ gemeenschap. Oud-voorzitter Bart Abeel.
2: Ik wil alleen maar vaststellen vandaag dat we het geluk hebben om een hele stad in het feest gedruist te zien. Het is overal op alle pleinen in de stad is er heel veel vrolijkheid. Mensen die oprecht gelukkig zijn, omdat het vandaag een dag is dat ze veilig stralend zichzelf kunnen zijn.
1: Morgen wordt de Pride Week afgesloten. De Giro van Machelen in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet. De reden is een virus dat de ronde doet. Daardoor zijn al 70 van de 170 leden ziek geworden. Het is niet zo ernstig, zegt de leiding. Het is meestal na een dag over. Maar met zoveel zieken willen ze het kamp niet meer voortzetten. Ze keren morgen terug. Het zou normaal tot dinsdag duren. En bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Eerder op de avond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen vrij zonnig en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomer weer aan, bij maxima net onder 30 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Spanje heeft een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Ze brachten duizenden migranten met speedboten van Afrika naar Europa. Ze smokkelden ook wapens en drugs. Er zijn 78 mensen opgepakt. Volgens Europol verblijven de topfiguren van het netwerk in België en Frankrijk. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak gisteren uit en verspreidt zich razendsnel. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Eerder op de avond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er loting. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen vrij zonnig en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.

need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.

0: is New Bejo. Taylor Swift.
1: Hey, it's Taylor.
0: I knew it, I knew you.